0: Summer Beat. Your Summer Beat. Top! Dit is Top! Top Headlines.
1: Goedemorgen. Bijna alle migranten die Ceuta waren binnengedrongen zijn weer teruggekeerd naar Marokko. Dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. De afgelopen dagen hadden zo'n 60.000 mensen het Spaanse Ceuta bestormd, dat Spaans gebied op het Afrikaanse continent. Migranten hoopten zo de zee over te steken en Europa binnen te geraken. Journaliste Tessa Rensen volgt het.
2: En de reden die veel van die migranten geven is dat het toch niet helemaal was wat ze verwacht hadden. Ze hadden op sociale media de indruk gekregen dat ze daar goed zouden worden opgevangen, dat ze ook snel asiel zouden kunnen krijgen. Maar dat bleek dus niet het geval en daarom keren velen nu terug.
1: In alle chaos kwamen ook 57 mensen om het leven. In Napels in Italië was er gisteravond een aardbeving. Die had een kracht van 4,7, dat meldden de lokale autoriteiten. Op verschillende plekken viel de elektriciteit uit en het trein- en metroverkeer werd stilgelegd. Volgens de brandweer raakten verschillende gebouwen beschadigd en voorlopig is er sprake van 8 lichtgewonden. Volgens de Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit in de regio. En Union heeft de Supercup gewonnen. De traditionele opener van het nieuwe voetbalseizoen, zeg maar. De landskampioen Club Brugge tegen de bekerwinnaar Union. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. Toch vond clubspeler Hans van Aken zijn ploeg sterker.
3: Dat je Union gewoon 90 minuten lang eigenlijk domineert. Alles zat eigenlijk goed in deze wedstrijd. Maar je moet hem gewoon in 90 minuten afmaken. En dat hebben we een beetje nagelaten. En dan, ik weet als je penalty's ingaat dat er iemand uiteindelijk de pineut moet zijn. En jammer genoeg zit hij vandaag aan onze kant.
1: Eerst grijs, later meer zon bij maxima tot 27 graden. Ook zondag en maandag droog en zonnig bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
0: Dit is

0: Bumpy.
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
0: Wie?
1: Jammer.
0: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
2: Ho! Ik kan niet.
3: Ik ook niet.
2: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
1: Dat is toch klussen?
3: Oh ja.
2: Wij klussen mee.
0: Yay! Gamma.
4: Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Dit is Stop!
2: We knallen samen door het weekend met Gigi D'Agostino straks. Het is 7 uur, Julie Isabeau.
3: Goedemorgen. Bijna alle migranten die Ceuta waren binnengedrongen zijn weer teruggekeerd naar Marokko. Dat zegt de Spaanse buitenlandminister. Zo'n 60.000 mensen hadden de grens overgestoken tussen Marokko en Ceuta, dat Spaans gebied in Afrika. 57 mensen overleefden dat niet. Migranten hoopten zo daarna de zee over te steken en Europa binnen te geraken. Verschillende Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles. Journalist Robin Ramakers.
4: Spanje zet intussen alles op alles om Europa gerust te stellen en te zeggen dat ze de situatie onder controle hebben en dat niemand in staat is om deze zeestraat naar het Spaanse vasteland en verder naar de Europese Unie om die over te steken zonder dat ze over de juiste papieren.

0: papieren beschikken. Spanje spreekt zelfs over bewuste paniekzaaierij in Europa.
1: Maandag houden de ambassadeurs van de EU een spoedvergadering. In Napels in Italië zijn 21 gewonden gevallen bij de zware aardbeving gisteravond. Die had een kracht van 4,7. Verschillende gebouwen raakten beschadigd en in meerdere wijken viel de elektriciteit uit. Het trein- en metroverkeer werd ook stilgelegd. Bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen van landskampioen Club Brugge. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. Toch vond clubspeler Hans van Aken zijn ploeg sterker.
2: Dat je Union gewoon niet te lang eigenlijk domineert. Ja, alles zat eigenlijk goed in deze wedstrijd, maar je moet hem gewoon niet moeten afmaken. Dat hebben we een beetje nagelaten en dan, ja, weet als je penalties ingaat dat er iemand uiteindelijk de pineut moet zijn.
1: Het was al de derde keer op rij dat Union en Club Brugge de Supercup tegen elkaar speelden. Union won 2 van de 3 keer. Eerst nog grijs, later meer zon bij maximaal tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maximaal rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
3: Dit is Top. Alexander Balkens.
4: In tegenstelling tot Brian, gisteren heb ik mijn wekker vanochtend wel gehoord. Ik had er dan ook maar 20 gezet natuurlijk. Goedemorgen.

0: zaterdagochtend, dik 6:55 met Woody Mantle en Ella Air. Dat is toch het ideale moment om u nog een keer om te draaien.
1: Ja, bananen.
0: Maar ik vrees inderdaad dat het daarvoor al een beetje te laat is, want je bent gewoon al wakker. Zometeen dan maar in stijl opstaan met een track die je sowieso zal kunnen meezingen. Het enige wat je moet kunnen is... Meer dan dat vraag ik eigenlijk niet van jou. Eerst nog Martin Garrix en Ed Sheeran, want ook hun ogen plakken al niet meer dicht op deze zaterdagochtend. Dit is Repeated bij Top.

0: Had ik je een stevige start van de zaterdag beloofd? Of had ik je een stevige start van de zaterdag beloofd? Gigi D'Agostino, l'amour toujours. Het is vandaag 1 augustus, de zomervakantie is precies in de helft en ik weet het. Het is weekend, dus ik wil niet al te veel met het werk bezig zijn vandaag. Maar ik moet je toch nog even meenemen naar afgelopen woensdag hier op de bureau. Want het is de drukste vakantieperiode van de hele zomer. En wat krijg je dan? Ik stuur een mail in een best wel professionele context naar een zekere Sander. En wat gebeurde er daarna? Automatisch antwoord. Ik heb vakantie, maar mijn collega Axel kan je vast en zeker verder helpen. Dus ja, ik stuur die mail gewoon door naar die collega Axel, maar ook daar hetzelfde liedje. Ik heb vakantie, maar voor dringende vragen kan mijn collega Jana je vast en zeker wel verder helpen. Ja goed, derde keer goede keer, dacht ik. Dus ik stuurde dat mailtje ook door naar die collega Jana. Ook daar een out of office. Ik lig op het strand onder een palmboom zonder laptop of internet. Mijn collega Sander kan je vast en zeker verder helpen. En inderdaad, die Sander, dat was die collega waar ik een eerste mailtje naar gestuurd had. Dus ja, de zomer, wat een heerlijk fijne periode om aan het werk te zijn. Misschien geniet jij er wel gewoon volop van die zomer en van het weekend. Misschien heb je ook wel hele fijne plannen natuurlijk vandaag en morgen.
1: Dit is Top.
0: Dan mag je die even met me delen in de Top Radio.

0: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben per se strandzijd als ik over mijn vloer loop.
1: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
0: Wat bedoelde?
1: Ja, die regelt heel een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
2: Dat zal wel.
1: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
0: Echt?
1: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Guinness even, gewoon doen.
3: Top! We make you move! Somebody else make me feel like...

Asker met K en Khalid zijn er al bij op de vroege zaterdagochtend van Top. Nu jij nog, want wat zijn jouw plannen allemaal dit weekend? Je mag die met me delen in onze Top Radio BE-app. En als jouw ogen nu, net als de mijne, nog een beetje dichtplakken na een kort nachtje, dan is er zometeen Angel City, Love Me Right, na de nieuwste van Madonna. Dit is Densiteria bij Top.

0: De maand juli was een recordmaand op vlak van het aantal bezoekers aan onze Belgische kust volgens toerismebedrijf Westtour. Het heeft zo'n 5,6 miljoen overnachtingen in alle vormen geregistreerd en zo'n 2,9 miljoen dagjes toeristen. Ook in augustus verwacht Westtour trouwens wel wat volk aan de kust door het mooie weer dat aangekondigd is. En dit weekend wordt het ook heel druk richting het buitenland. Dat zie ik ook in de Top Radio BE-app, want Laurens uit Oudsbergen laat weten dat hij onderweg is naar Hongarije. En blijkbaar zijn er ook manieren om je daarop voor te bereiden, op die drukte op de snelwegen. Daarvoor moeten we wel ongeveer terug naar de middeleeuwen, moet het geweest zijn, denk ik. Wat die tips dan precies zijn, dat hoor je zo meteen na Silver.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
3: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
7: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
8: Dit is... Top. We make you move. Your summer beat. Alexander Balkens.

0: Loco Loco, dat kan je ook zeggen over dit weekend. Want los van wat je plannen ook zijn vandaag en morgen, het zal sowieso pittig worden op de weg. Het weekend tussen juli en augustus is sowieso heel druk op de snelwegen, omdat de ene op vakantie vertrekt, de andere terugkeert. En in combinatie met de bosbranden in Spanje en in Frankrijk zou dat allemaal nog wat drukker worden. Vooral in Frankrijk reken je best op het dubbele van je verwachte reistijd, want daar geldt code zwart op dit moment.
1: Dit is Top!
0: En ik las deze week een artikel op de website van VRT Nieuws met tips om je zo goed mogelijk voor te bereiden op je autovakantie deze zomer. Zo vertrek je blijkbaar best pas morgenochtend en niet meer vandaag. Dat zou een pak efficiënter zijn en met een pak minder files. Je neemt ook best een oldschool landskaart mee voor als de elektriciteit zou uitvallen door de bosbranden. Dan kan je dus niet meer op je GPS of op je Waze of zo als de elektriciteit en het internet uitvalt. En dan las ik ook nog een van mijn favoriete tips. Volg de laatste informatie via de lokale media en luister naar de radio. En ik denk dat dat laatste inderdaad altijd gewoon een goed idee is. Gewoon de radio op top en dan gaan we samen de zaterdagochtend door, waar je ook bent op dit moment. Zometeen met J-Lo en David Guetta, Save Me Tonight, na Loreen, Tattoo.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move. Ook de volledige Top Radio play-

Over precies 1 week gaat het allemaal gebeuren. Dan staat David Guetta op het strand van Zeebrugge. Benieuwd of hij deze Jennifer Lopez ook zal meenemen. En je kan daar nog steeds bij zijn, okay, want er zijn nog tickets voor. En daarover gesproken trouwens, na de top headlines van 8 uur moeten we ook nog heel even vooruitkijken naar het einde van de zomer. Want dat is toch vooral het moment waarop een goed feestje als afsluiter van die festivalzomer niet kan en mag ontbreken. Toch, ik heb er de perfecte tip voor. Die hoor je straks dus na 11 uur. Eerst nog muziek van Milk Inc. Blackout is onderweg en dit is Mojo. Lady, hear me too.

When the Lights Go Out, dat heeft Reggie gisteravond best letterlijk genomen. Hij heeft de lichten uitgedaan op de mainstage van Beach Party Bocholt. Mocht daar afsluiten. We waren daar ook bij met onze Silent Disco. Je kan dat zien op onze socials. En ook Doreen uit Tessenderlo Ham stuurde al een berichtje in de Topradio BE-app met een foto van de Silent Disco. Zij was er dus ook bij gisteravond. En ook vandaag sturen we festivalreporter Esther opnieuw naar daar. Je volgt dat allemaal via Instagram en via Facebook of gewoon hier op de radio tussen 4 en 6 bij Kurt. Nu richting 8 uur met de Pussycat Dolls.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen. Dit is Stop!
2: Met zometeen het antwoord op de vraag: waarom zet jij 20 wekkers? Het is 8 uur, Julie Isabeau.
3: Goedemorgen. Opnieuw een schietpartij in Anderlecht. Daarbij raakte een man gewond. Hij werd met een schotwonde in zijn been naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zat de man in zijn auto toen die werd beschoten. Of er een verdachte of een motief is nog niet bekend. Het onderzoek loopt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn gisteravond honderden actievoerders samengekomen bij de Marokkaanse ambassade. Dat doen ze na alles wat er in Ceuta gebeurde, dat Spaans gebied in Afrika dat grenst aan Marokko. De afgelopen dagen waren tienduizenden mensen Ceuta binnengedrongen via Marokko. Migranten wilden daarna proberen om de zee over te steken en Europa binnen te geraken. Maar dat is niet gelukt. De meesten zijn al teruggekeerd. 57 mensen overleefden de chaos niet. Verschillende lidstaten willen strengere grenscontroles. Journalist Robin Ramakers.
4: Spanje zet intussen alles op alles om Europa gerust te stellen. En te zeggen dat ze de situatie onder controle hebben. En dat niemand in staat is om deze zeestraat naar het Spaanse vasteland en verder naar de Europese Unie. Om die over te steken zonder dat ze over de juiste papieren beschikken. Spanje spreekt zelfs over bewuste paniekzaaierij in Europa.
3: Maandag komen de ambassadeurs van de Europese Unie samen voor een spoedoverleg. In Napels in Italië zijn 21 gewonden gevallen bij de aardbeving daar gisteravond. Die had een kracht van 4,7. Verschillende gebouwen raakten beschadigd en in meerdere wijken viel de elektriciteit uit. Het trein- en metroverkeer werd ook stilgelegd. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat het WK dan toch niet verkopen na alle kritiek op die plannen. FIFA-baas Gianni Infantino wilde de commerciële rechten van het WK verkopen aan privé-investeerders. Maar dat leidde tot veel protest. De Europese voetbalbond UEFA dreigde er zelfs mee het volgende WK te boycotten door geen Europese landen te sturen. De FIFA bevestigt nu via het sociale media dat het zijn plannen daarom schrapt. Bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen van landskampioen Club Brugge, de klassieke opener van het nieuwe seizoen. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het nog 1-1 gelijk. Union-trainer David Hubert.
5: Wij willen meedoen voor de prijzen en op het einde van het seizoen. En als je dan je seizoen kan inzetten met een eerste wedstrijd, met een prijs. Ten eerste, dat is je eerste competitieve wedstrijd. Dus altijd interessant hoe je daarmee gaat om kunnen. En tegelijkertijd is dat gewoon de toon zetten van oké, jongens, dit is wat we willen. Dat heeft waarde en dat is voor mij symbolisch, maar wel een belangrijk. Hè?
3: Het was al de derde keer op rij dat Union en Club de Supercup tegen elkaar speelden. Union won die al 2 keer. Eerst nog grijs, later meer zon bij maximaal tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
2: Het is ondertussen 3:08, een hele goede morgen. Nog best rustig op de weg op dit moment, maar het gaat al traag op de E17 van Kortrijk naar Gent. Je moet daar 5 minuten bij tellen tussen Deerlijk en Waregem. Dat komt voor een ongeval. Maar als je op een andere plaats toch nog in de file zou staan, is dat wel voor minder dan die 5 minuten.
0: Dit is Stop! Alexander Balkens.
2: Een van mijn grootste angsten is gisteren waarheid geworden en het was dan nog niet eens bij mezelf. Alle details zometeen na Calvin Harris.

0: weet niet of je dat weet, maar ik ben echt, zoals ze dat dan noemen, een schrikscheiter. Een van mijn grootste angsten sinds ik hier 's ochtends moet presenteren, is mij overslapen. En door Brian is die angst eigenlijk alleen maar groter geworden, want ik heb niet zo superveel geslapen vannacht uit angst om mijn wekker te missen. Want ik weet niet of je het gisteren gehoord hebt, maar gisterenochtend om 7 uur klonk dat hier zo, hè. Enfin, ja, dat is nu misschien nog een beetje overdreven, want er was wel nog muziek, maar geen Brian. Een paar minuten voor hij hier moest beginnen met presenteren, is hij wakker geschrokken thuis, is meteen in zijn auto gesprongen en vertrokken, waardoor hij rond 7:50 hiertoe kwam. En toen gebeurde dit.
1: Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik heb mij gigantisch overslapen. Ja, ik ben echt net aangekomen, terwijl ik hier al 50 minuten moet zijn. Sorry.
0: Dat kan gebeuren, zoals luisteraar Nico ook al stuurde. Dat uur extra slapen pakken ze hem alvast niet meer af. Maar we kunnen dat niet zomaar vergeten. We vinden dat Brian een kleine tegenprestatie moet doen. Dus we hebben op onze socials, op Facebook en op Instagram, een filmpje gepost van op het moment waarop hij hier aankwam in een lege studio. En daaronder mag je suggestie doen voor zo'n tegenprestatie. Alle ideeën zijn welkom.

0: De eerste week van augustus 2004, dat was een vruchtbare periode, want op 3 augustus 2004 klonk het bij mijn ouders thuis plots zo... Van de complete rust en stilte naar zo'n blijdmachine op een paar uur tijd. Gelukkig klonk het in die periode wel gewoon veel beter in de hitlijsten.
1: Top Hit 40 Replay.
0: Onder andere dankzij de identieke tweelingzussen van Nina Sky, want zij stonden in de eerste week van augustus 2004 voor de tweede week op rij in de hitlijsten. Onder andere in Zwitserland, in Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen en dus ook hier bij ons. Daar stonden ze in totaal 11 weken in de hitlijsten. Dus het was het begin van nog iets veel mooiers en iets veel groters. En wij gaan vanochtend terug naar dat moment. De eerste week van augustus 2004 in onze hitlijsten met Move Your Body van Nina Sky.

0: prijs van 1 met de dames van Nina Sky. Dat is dus een eeneiige tweeling. En in de eerste week van augustus 2004 scoorden ze hoog in de hitlijsten met deze Move Ya Body. En je kent het misschien wel, je verwacht een belangrijk pakketje dat met de post geleverd zou worden. Dat is dan elke dag vol spanning en met een beetje pipi in de broek richting de brievenbus. En dan blijkt dat het er nog niet is en de dag nadien ook niet. En de dag daarna is het ook nog altijd niet geleverd. Ik heb daar ondertussen al een dikke maand last van en ik vertel je zometeen waarom precies.
1: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
2: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
1: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
2: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
1: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Het is ondertussen al bijna een maand geleden dat deze Taylor Swift getrouwd is in Madison Square Garden in New York. En ik ben nog altijd op mijn uitnodiging voor dat trouwfeest aan het wachten. Ik denk eigenlijk dat er gewoon iets misgelopen is bij de post of zo. Kan toch bijna niet anders. Zometeen in elk geval de nummer 26 uit onze Top Hit 40. Daar bestaat geen twijfel over. Clooney en Groove Theory na Destiny's Child en

0: zag gisteren op de Instagram van DJ-licious dat hij een bijzonder cadeau gekregen heeft van een fan. Een gele badeend die verkleed is als DJ met een koptelefoon en zowat kabels. En nu staat hij dus in de studio bij DJ-licious op zijn bureau waar hij aan nieuwe muziek werkt. En ik weet niet of je dat weet, maar ik heb precies diezelfde badeend, maar dan verkleed als radiopresentator met een LP onder zijn vleugel en ook een koptelefoon. Ik heb dat ooit eens als cadeau gekregen en ik vond dat zo tof dat het nu een soort van geluksbrenger is tijdens de show. Dus misschien brengt het DJ-licious ook wel geluk in onze Top Hit 40 vanmiddag. Dat hoor je bij Jonathan tussen 1 en 4. En zometeen hoor je hem hier ook nog eens samen met Milo. Ondertussen is het 8:30 geworden en het gaat nog steeds traag op de E17 van Kortrijk naar Gent. Je moet daar 10 minuten bijtellen tussen Deerlijk en Waregem. Dat komt daar door een ongeval. Maar als je op een andere plaats nog in de file staat, is dat wel voor minder dan 5 minuten.
1: Lotto is op zoek naar tenen.
2: Tenen?
1: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
2: Oh.
1: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
3: Gewin, ik voel dat mijn cliënteen.
4: Cécile.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
7: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
10: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
9: Ja, ik weet het.
10: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
9: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
10: Ha ja, ze bellen allemaal Tom Rotiers.
9: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: gaan.
1: Stel je even voor, je zit met twee vrienden voor een vakantiehuisje ergens aan een meer in Noorwegen. De ene tokkelt een beetje op zijn gitaar, de andere voegt daar nog wat piano aan toe en plots heb je deze melodie te pakken. En bijgevolg dus ook een instant zomerhit. Die drie mannen zijn de zomer van hun leven aan het beleven. De mannen van De Bauza, want hun piano kleurt 2026. Je hoort ze zo meteen. De Bauza en Magnetic nog eens na Medusa en James Carter. Dit is Bad Memories.

0: Dat zijn dus drie Noorse vrienden die de zomer van hun dromen aan het beleven zijn. Een zomerse song gemaakt ergens in een vakantiehuisje aan een of ander meer in Noorwegen. En het resultaat was een instant zomerhit. De Bauza en Magnetic. Top! Your summer beat. En wij trekken de hele zomer weer naar heel wat dancefestivals met onze Your Summer Beat by Mentos Silent Disco. Je kan daar kennis komen maken met een van onze drie muzikale vibes. Dat is sowieso de moeite om dat eens te doen. Dat gaat dan bijvoorbeeld over top techno met Maite de Dekker, over top schaamteloos met Jeroen en Koen en over de hits van top met Simon T. En het is nog even, ik weet het, maar op zaterdag 29 augustus aan het einde van de zomer gaan we die festivalzomer ook gewoon in stijl afsluiten in Brasilia. Gaat, want we trekken dan met ons hele hebben en houden naar The Day Before Tomorrow daar. Ik heb de line-up ook al eens bekeken. Het is met Dave Lambert, met Reggie, Used, Yves de Ruiter. Ga zo maar door. Ik ga nu Major Lazer draaien en daarna ook Lucas en Steve. Dus ik heb even tellen een dikke 5 minuten om mijn tickets te bestellen. Ik ga dat meteen doen.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Yeah.

Ik heb dik 5 minuten gehad en het is mij gelukt. En ik ben niet de enige, zie ik in de Top Radio BE-app. Want ook Michael uit Averboden stuurt dat hij zijn tickets voor The Day Before Tomorrow op zaterdag 29 augustus ook al heeft.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is Stop!
3: Had er iemand nog wat extra zon besteld, want die komt eraan met another. Het is 9 uur, Lore Breisink.
4: Goedemorgen. Is opletten als je vandaag met de auto op vakantie vertrekt. Mobiliteitsorganisatie VAB voorspelt een zwart weekend, omdat er veel reizigers richting het zuiden vertrekken en terugkeren. Gert Verhoeven van VAB.
5: Vooral Frankrijk. We zien daar de klassieke knelpunten ontstaan. De as naar het zuiden, richting Mediterranee, de autoroute du soleil rond Parijs, maar ook de ontsluitingen richting Italië, Zwitserland, Gotthardtunnel. Dat zijn de klassieke plaatsen waar je gaat stilstaan.
4: Probeer daarom pas morgen te vertrekken en neem zeker genoeg water mee voor onderweg. Ons land wil 1300 extra plaatsen in de gevangenis creëren. Dat heeft bevoegd minister Annelies Verlinde gezegd in het belang van Limburg. Die extra capaciteit moet de overbevolking in de gevangenissen tegengaan. Verlinde benadrukt wel dat dit het maximale aantal is en er dus geen andere uitbreidingen volgen. In onze gevangenissen zitten nu zo'n 13.000 gedetineerden vast, met plaats voor 11.000 mensen. Opnieuw een schietpartij in Anderlecht. Daarbij raakte een man gewond. Hij werd met een schotwonde in zijn been naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zat de man in zijn auto toen hij werd beschoten. Over een verdachte of een motief is nog niets bekend. Het onderzoek loopt. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Dat melden de lokale hulpdiensten. Onder de doden zijn ook 2 kinderen. Op verschillende plaatsen in de stad brak er ook brand uit, onder meer in een appartementsgebouw. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat het WK dan toch niet verkopen, na alle kritiek. FIFA-baas Gianni Infantino wilde de commerciële rechten van het WK verkopen aan privé-investeerders. Maar dat leidde tot veel protest. De Europese voetbalbond UEFA dreigde er zelfs mee het volgende WK te boycotten door geen Europese landen te sturen. De FIFA bevestigt nu via sociale media dat het zijn plannen daarom schrapt. Een bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen, de traditionele opener van het nieuwe voetbalseizoen. Union haalde het van landskampioen Club Brugge na strafschoppen, want na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. Union-trainer David Hubert.
6: Wij willen meedoen voor de prijzen. En op het einde van het seizoen, en als je dan je seizoen kan inzetten met een eerste wedstrijd met een prijs, ten eerste is je eerste competitieve wedstrijd, dus altijd interessant hoe hij daarmee gaat om kunnen. En tegelijkertijd is dat gewoon de toonzetten van oké, jongens, dit is wat we willen. Dat heeft waarde en dat is voor mij symbolisch, maar wel een belangrijke.
4: Het was al de 3e keer op rij dat Union en Club de Supercup tegen elkaar speelden. Union won 2 van die 3 keer. Zonnig vandaag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond de 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
2: Dit is Top. Alexander Balkens.
3: Je vindt op onze socials een overzicht van de 10 meest gedraaide tracks op Tomorrowland. En ik ga zo meteen de nummer 1 eens draaien na Another en 54 Ultra.
2: Top.

Dit is ongetwijfeld het meest trieste muzieknieuws van deze week. De Franse DJ Kavinsky is onverwacht overleden. Hij werd 50 jaar, zijn lichaam werd teruggevonden op zijn appartement in Parijs. Momenteel loopt er nog een onderzoek naar de doodsoorzaak, maar dat we een groot muzikaal genie verliezen daarmee, dat is zeker. We kenden Kavinsky vooral van zijn bekendste single Night Call uit 2010 en die werd in 2024 ook nog eens opgefrist door Angèle en Phoenix. Dit is hem nog eens.

0: Waarom zet je nu de radio uit? Het was juist een dikke...
1: schijf.
0: Een dikke schijf.
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Code Yellow!
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Allee zeg, 1+1 gratis op verse zaken.

0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
1: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark. Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi. Altijd slim.
3: Top. We make you move.

Lara uit Dendermonde is haar opzetzwembad aan het opzetten in de tuin met de muziek van Top. Dat zal wel van pas komen de komende weken, zegt ze. Inderdaad, het wordt weer zeer heet. En dankzij deze titel werd het nog 5 graden warmer. Si antes te hubiera conocido van Carol G. Die stond eind juni trouwens op 275 in onze Summer Beat 1000. En je hoort het beste uit die lijst hier elke avond tussen 7 en 9 in een willekeurige volgorde in de Summer Beat 1000 Shuffle. Ideale soundtrack voor een zwoele zomeravond. En deze kan daarin bijvoorbeeld ook wel eens aan bod komen, want die stond dan weer op plek 31 in die Summer Beat 1000. Ik heb het over Delirium en Silence.

Tot gistermiddag onze toptune of the weekend, echt waar. Elke checkbox afgevinkt, dat wordt een grote zomerhit. De nieuwe van Kygo, Take Me Back, komt ook nieuw binnen in onze tophit 40. Je hoort vanmiddag bij Jonathan van Helleputte tussen 1 en 4 op welke plek dat precies is. Ik was gisteravond naar 10 om te zien aan het kijken op VTM en ik heb zo hard genoten van Kamrad Live. Je hoort hem zo meteen nog eens met Be Mine, na Tiësto en Running Low.

0: jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren? Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
4: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
5: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
6: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
7: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
8: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
9: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
10: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
11: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
12: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
13: Hey mechanieker, wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
14: Bommetje of rustige duik.
15: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
14: Meer info. dm-zwembaden.be.
16: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
17: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
18: Our Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
19: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
20: Vandaag zonnig. Rond de middag harde windstoten en 13 graden. Om 14 uur 25 graden en volle zon. En om 15 uur opnieuw buien.
21: Ja, hallo maat, wat is me dan nu weer?
22: Kom jij anders manneke bij mij? Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed. In weer en wind.
21: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
22: Sun Systems. Ja, hallo maat.
19: Allee, serieus. Moduvan. Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
23: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
24: Maar nee, ik wil parket.
23: Tegels.
24: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
23: Goed idee.
24: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
23: Vraag je offerte bij De Koning Shop in Isolatie.
24: Check isolatievloer.be.

Als je ooit de kans hebt om deze Kamerad is live te zien, dan moet je dat gewoon doen. Dan moet je die kans grijpen, want het is zeer de moeite. Ik heb hem deze week live gezien. Gisteravond ook nog in 10 om te zien op VTM en het was echt zalig. Dit is Years and Years nu met King.

10 voor 10 op zaterdagochtend met Adam Port en Move. Nadat op headlines van 10 uur is het aan Evi Gijsels, onder andere met muziek van John Newman. Love Me Again komt eraan. Ik heb nog Alok en Khalid, Dive Into Me, en dit is 4 Strings, Take Me Away.

0: Dit is Top.
1: Meer muziek krijg je zomaar. Eerst tijd voor de Top Headlines 10 uur. Lore Breisink, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het is opletten als je vandaag met de auto op vakantie vertrekt. Mobiliteitsorganisatie VHB voorspelt een zwart weekend, omdat er veel reizigers richting het zuiden vertrekken en terugkeren. Gert Verhoeven van VHB.
3: Vooral Frankrijk. We zien daar de klassieke knelpunten ontstaan. De as naar het zuiden, richting Mediterranee, de autoroute du soleil rond Parijs, maar ook de ontsluitingen richting Italië, Zwitserland, Gotthardtunnel. Dat zijn de klassieke plaatsen waar je gaat stilstaan.
2: Probeer daarom pas morgen te vertrekken en neem zeker genoeg water mee voor onderweg. Ons land wil 1300 extra plaatsen in de gevangenis creëren. Dat heeft bevoegd minister Annelies Verlinde gezegd in het Belang van Limburg. Die extra capaciteit moet de overbevolking in de gevangenissen tegengaan. Verlinde benadrukt wel dat dit het maximale aantal is en er dus geen andere uitbreidingen volgen. In onze gevangenissen zitten nu zo'n 13.000 gedetineerden vast, terwijl er maar plaats is voor 11.000 mensen. In Ekeren is een man van 23 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een brand in een appartement vanochtend vroeg. Dat meldt de Antwerpse brandweer. Twee anderen raakten gewond en zijn ook overgebracht naar het ziekenhuis. Het vuur is intussen volledig geblust. Mogelijk werd het vuur aangestoken. Dat wordt nog onderzocht. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Dat melden de lokale hulpdiensten. Onder de doden zijn ook 2 kinderen. Op verschillende plaatsen in de stad brak er ook brand uit, onder meer in een appartementsgebouw. Zonnig vandaag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
1: Het is ondertussen 2:10 en op 1 plaats verlies je meer dan 5 minuten. Dat is op de E40 richting kust. Daar moet je toch 6 minuten tellen tussen Merelbeke en de N60 in Gent. Sta je toch nog op een andere plek stil, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Dit is Top.
1: Ah, kijk eens, de eerste dag van de maand, dat kan je bekijken als een nieuwe start. Wel, ik zorg voor jouw energieboost. Nu met Dua Lipa en Houdini.

Een nieuwe maand is gestart in de zomervakantie van 2026. En toch een klein beetje de maand van Dua Lipa die je net hoorde met Houdini. Want augustus is de maand waarin ze verjaart. En dit weekend is het haar festival dat doorgaat in Pristina. Sunny Hill Festival dat ze samen met haar vader organiseert. Het geld gaat trouwens naar een goed doel. Twee stages daar in Pristina, Kosovo. En niet alleen Katy Perry staat daar, maar ook Louis Capaldi en Martin Garrix. Wat een mooie vrouw, letterlijk en figuurlijk, is Dua Lipa toch. Ja, nog veel meer mooie namen in de playlist van Top. Laten we starten met een zonnig nummer. Dat verdienen we wel op deze dag.

0: dat vooral doen.
1: De Summer Beat 1000 flashback.
0: Move into the sun. Ja, we keren terug naar onze Summer Beat 1000. Die hebben gedraaid net voor de start van de zomervakantie van 2026. Maar jongens, wat een zomer is dit eigenlijk. Het is echt buitengewoon. Uitzonderlijk crazy. Ja, en in die Summer Beat 1000 stonden natuurlijk 1000 nummers waar je de zomer nog meer door voelt. En ik keer vandaag terug naar een artiest die er twee keer in stond. Eén keer in de lijst op 420 met Canned Heat, maar op 683 nog een keertje met Little L. Jamiroquai, twee keer in de lijst. Ja, waarom die Little L in de lijst staat, dat heeft alles te maken met de disco-funk beat, de vrolijke melodie en de opzwepende baslijn. Dat past perfect bij zonnig weer, vandaar dat hij dus ook in de Summer Beat 1000 is terechtgekomen. Maar eigenlijk, ja, is dat toch wel een zwaar nummer, want het gaat over de pijnlijke breuk tussen de zanger van Jamiroquai, JK, en zijn ex-vriendin. Die relatie die liep stuk door hardnekkige cocaïneverslaving van de zanger. En die Little L verwijst naar een little line, een klein lijntje cocaïne. Harde tekst, zware periode voor JK, maar kijk, een nummer dat absoluut thuis hoort in onze Summer Beat 1000. Ik hoop dat de zomer nog wat meer in je lijf kruipt. Daar zorgen wij bij Top elke dag voor. Ja, heerlijke zomerse zaterdag. Nummer 683 dus uit de Summer Beat 1000. Die krijg jij van mij op deze zaterdagochtend. Dit is Jamiroquai en Little L.

het was lang stil rond de band Jamiroquai met zanger JK, maar het gaat er dus heel goed mee na de periode van de Little Lines of Little L. Ze zijn aan het toeren en dat is alleen maar goed nieuws. Zometeen John Newman, Love Me Again in de playlist bij Top op zaterdag. Maar eerst een nieuwtje uit 2026. Frankie Rizzardo en Shinjuku.

0: Vroeger had hij zo'n wit streepje in zijn haar, dat is helemaal verdwenen. Deze John Newman, niet alleen een keigoed zanger, maar dus ook een DJ. Hij heeft vorige week gedraaid op Tomorrowland en daarbij de zang. Het was een geweldig moment in de Schorre in Boom. Zometeen een andere DJ in de playlist bij Top, die deze maand getrouwd is. Het is geen vrouw, want de DJ in kwestie is in het wit getrouwd. En niet alleen bruidjes trouwen in het wit, maar dus ook bruidegommen. Die DJ komt er zo aan.
1: Nog steeds à volonté.
2: This is a mosselen van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
3: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
6: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
5: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
6: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
5: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Ja, ik zei het daarnet, die DJ, ja, niet makkelijk hoor, op een zaterdagochtend, maar het is in ieder geval wel Alesso, de Zweed, die vorige maand getrouwd is met zijn grote liefde en hij deed dat in het wit. Ja, meestal denk je dat bruidjes trouwen in het wit, maar de bruidegom Alesso, die heeft klasse in een wit kostuum van Dolce & Gabbana. Ja, het moet een duur feestje geweest zijn. Als je de beelden bekijkt, de aftermovie op zijn socials, dan denk ik dat dat ook een klein feestje is geweest van meer dan 100.000 euro. Ja, je weet waar het geld zit bij de DJ's natuurlijk.

0: Hij heeft zijn eigen voetbalstadion. Hij speelde er als kind in de Berlijnse club SV Sparta Lichtenberg, want dat stadion heet sinds kort het Paul Kalkbrenner Sportveld, om maar te zeggen hoe groot deze man is. Sky and Sand, op jouw zaterdagochtend, 10:30. En op één plek verlies je op dit moment 10 minuten. Dat is op de E40 richting kust. Daar moet je 10 minuten bijtellen tussen Merelbeke en Drongen. En als je dan toch nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar minder dan 10 minuten.
1: Mannekes!
2: Bompie!
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles!
2: Wie?
1: Jamma!
2: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
2: Ho! Ik kan niet.
3: Ik ook niet.
2: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
1: Dat is toch klussen?
3: Oh ja!
2: Wij klussen mee! Yay!
4: Gamma! Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
6: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
8: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
7: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
8: En klanten altijd tevreden.
7: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rottiers. Vloer, sap, tegels. TomRottiers.be.

Ja, een nummer dat voelt als een flipperkast die helemaal op hol is geslagen, maar ze hebben elkaar wel gevonden. Axwell en de Amerikaanse zanger Maxi. I found you. Ja, ik heb je gevonden. Of misschien heb jij mij gevonden in de Top Radio BE-app. Of waar je dan ook luistert op zaterdag naar Top. 6 minuten over 11:30. Jij luistert naar de beste radio van Vlaanderen. Dat is een zekerheid. En zometeen krijg je van mij een Frans en Duits DJ-duo samen in de studio. Dat zijn 4 stuks die een nummer hebben gemaakt over verliefdheid. En dat helemaal doet denken aan een kinderliedje. Welk nummer dat is, dat ontdek je zometeen. Maar eerst nog dit...

Duits DJ-duo en een Frans DJ-duo samen. Offenbach en Quarterhead. Zometeen trouwens een tip om de vakantie budgetair door te komen. Die krijg je zometeen nog eens. Maar eerst nog Heartbreak Anthem van Galantis.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
4: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
5: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
6: Nieuwbouw of renovatie?
7: Terras of poolhouse?
6: De Koning Schap en Isolatie got you covered.
7: Meer dan 30 jaar de experts in Schap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
8: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
9: Kansen krijgen op je werk.
10: Check.
9: Interesse in machines.
10: Check.
9: Goede werksfeer.
10: Yes.
9: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
11: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
12: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
13: iDreams! iDreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij iDreams Werktextiel.
14: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
15: Voor jouw droominterieur. Glasdeurenonline.be.
16: Pure lijnen. Volledig op maat gebouwd. Ontworpen om gezien te worden.
17: High-end gaming PC's en workstations van Fan Systems. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.

0: dit nummer doet het extreem goed in onze Top Hit 40. De lijst met meest gedraaide nummers bij Top. Jonas Blue, Emily Eve, Edge of Desire.
1: Zomer zonder centen.
0: Ja, we weten dat de zomer toch een zeer dure periode is. Maar ik kon niet op het woord komen. Sorry, ik was aan druk aan het denken en duur kwam er dan niet uit. Maar het is ook een drukke periode natuurlijk. Maar zeer duur. Ik heb het zelf gemerkt de afgelopen maand. Ik denk dat alle centjes op waren. Gelukkig is het loon opnieuw gestort. En dat is altijd welkom natuurlijk. En omdat de zomer zo'n dure periode is, geven wij bij Top elke week op donderdag een tip van Kelly. Kelly and the Chaos op Instagram en TikTok. En ze heeft geweldige budgettips. We hebben ondertussen al bijgeleerd dat je je kinderen af en toe eens moet ruilen met andere ouders. Dan ben je even van de drukte vanaf. Dat je pretfood moet voorzien. En deze week had Kelly ook weer een geweldige tip.
2: We zitten er allemaal op te wachten. Het is bijna het nieuwe loon.
3: Klopt.
2: En hoe dat wij dat thuis aanpakken, is wij delen ons geld in potjes. Dus dat wil zeggen digitale potjes. Elk geld heeft een functie en wij voorzien altijd een funpot. Dus dat wil zeggen, een bepaald bedrag is gewoon echt voor de fun. En je mag u dan ook iets toezeggen natuurlijk, hè.
0: Ja, voor alle duidelijkheid, dat was donderdag in de ochtend van Top bij Brian, Kelly and the Chaos, die toen sprak over het loon dat eraan kwam. Maar inderdaad, ze deelt haar budget in verschillende luikjes en er is een funpot. Ik hoop dat jij ook een geweldige funpot hebt om de maand augustus mee door te komen. Deze tip van Kelly en alle andere tips van de afgelopen weken kan je trouwens herbeluisteren in onze Topradio BE-app of via onze website topradio.be. En Kelly, die hoor je natuurlijk donderdag terug met een nieuwe budgettip. We'll be right back.

Brian V. en Where Have You Been? Ja, dat is misschien het ideale moment om je dat even af te vragen. Zo, terwijl de zomervakantie in twee wordt gedeeld. We zitten aan het begin van de laatste maand, augustus. Where have you been? Wat heb jij allemaal gedaan in de maand juli? Die maand is zo voorbij gevlogen. Wat wij hebben gedaan, dat kan je allemaal checken op onze socials of op onze website topradio.be. Maar het was al een geweldige maand. Dit weekend staan we op Beach Party Bocholt met de Mentos Silent Disco. Er

0: schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Top. Dit is Top.
1: Ja, Armin van Buuren die staat klaar om het beste van zichzelf te geven. Maar eerst de top headlines. 11 uur, Lore Breisink.
2: Goedemorgen. Op Brussels Airport is het aanschuiven bij de paspoortcontrole door het drukke vakantiewisselweekend. Dat bevestigt de luchthaven aan onze redactie. Het is vooral druk voor aankomende passagiers, zegt Isanchu Alekli van de luchthaven.
3: Daar kunnen de wachttijden oplopen tot iets langer dan een uur. En we doen er alles aan om dat in goede banen te leiden. Maar voor vertrekkende passagiers is er eigenlijk geen extra wachttijd. Dus daarom is het gewoon belangrijk om op tijd naar de luchthaven te komen.
2: In het Franse departement Var blijft het vuur zich snel verspreiden door de aanhoudende hitte, droogte en wind daar. Begin deze week was het vuur nog onder controle. Er worden extra brandweerlieden uit andere departementen naar de Var gestuurd om de 720 mensen die er al aan het blussen zijn te versterken. Dat melden de lokale autoriteiten. Er zijn nog opnieuw 2500 inwoners geëvacueerd. In 6 uur tijd gingen zo'n 1400 voetbalvelden en natuur in vlammen op. In het departement Gironde in het zuidwesten blijft de brand voorlopig wel onder controle. In de regio rond de Griekse hoofdstad Athene is intussen de hoogste alarmfase van kracht. Ook daar woeden verschillende bosbranden en door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Honderden mensen werden per boot geëvacueerd. Op het Griekse eiland Kreta is de situatie lichtjes verbeterd, maar de brandweer vreest wel dat de wind het vuur opnieuw zal aanwakkeren. En wielrennen. Over een kwartier begint in Spanje de Clásica San Sebastián. Dat is traditioneel de eerste klassieker na de Ronde van Frankrijk. Toerwinnaar Pogacar is er vandaag niet bij, dus is nummer 2 Remco Evenepoel topfavoriet. Hij gaat vol voor de winst, net zoals bij zijn vorige 3 deelnames. Als hij wint, wordt hij meteen ook recordhouder in de wedstrijd. Zonnig vandaag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
1: Bijna 3 minuten over 11 en op 2 plaatsen verlies je op dit moment meer dan 5 minuten. Dat is op de E40 richting kust. Daar moet je 22 minuten extra tellen tussen Zwijnaarden en Nevelen. En ook problemen op de Antwerpse ring richting Gent. 7 minuten daar tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Als je toch nog ergens anders stilstaat, verlies je daar minder dan 5 minuten.
0: Dit is Top.
1: Ja, weer een zaterdag met zon. We raken er stilletjes aan gewoon zonnebril op. En de muziek, daar zorg ik voor. Armin van Buuren en Sharon den Adel nu.

0: Wat een samenwerking. Armin van Buuren en Sharon den Adel van Within Temptation, In and Out of Love. Ja, de zomer is van Armin van Buuren, die moet heel veel draaien. En als hij dat doet, doet hij dat in korte broek. Ja, ik weet niet, maar we hebben al een volledige zomermaand achter de rug. Ik denk dat iedereen in korte broek heeft gelopen de afgelopen maand. Het was gigantisch heet. En het ziet er naar uit dat het nog heter gaat worden. De zomer is van ons en heel blij dat jij erbij bent. Nick uit Zwevenzelen, die liet nog even weten in de Topradio BE-app. Als je bediende bent, dan is je loon al gestort, maar als arbeider moet je nog even wachten. Ja, dat was ik vergeten. Dat is in twee schijven natuurlijk bij de arbeiders. Dus Nick, ja, ik denk aan jou. Het komt eraan, je loon. Je welverdiende loon, absoluut. De zomer is in twee gedeeld. Ik vraag me af, wat zijn jouw vakantieplannen nog aan het begin van deze nieuwe maand augustus? Laat het vooral weten in de Topradio BE-app.
1: Dit is Top!
2: Hey, what's up? It's Phoebe Rexha.

ik vroeg aan jou, wat zijn zo de plannen nog deze zomer, nu de zomer in twee is gekapt? Ja, we kunnen er niks aan doen, het is voorbij gevlogen de maand juli. En Christine, die laat weten in de Topradio BE-app dat ze met een groep van 50 personen 3 dagen gaan rijden met paarden en koetsen in Bocholt. Dat wordt genieten, zegt Christine erbij. Julie uit Perk, die laat dan weer weten dat ze aftelt naar haar huwelijk. Dat is binnen 14 dagen en ze hoopt op goed weer. Wel, Julie, we duimen mee dat het even lekker weer is als vandaag. En Ruben uit Goik, die gaat dan weer op vakantie. Hij telt af naar volgende week. Dan vertrekt hij naar Toscane in Italië. En Lenne uit Lokeren, die zegt dat ze elk jaar opnieuw uitkijkt naar deze periode. Ja, het is gebeurd. De Lokerse feesten, die zijn gestart. Dat is 10 dagen lang feest. Gisteren is het daar allemaal begonnen. En het gaat nog door tot en met 9 augustus. Heel wat mooie namen op dat affiche van de Lokerse feesten, zoals Armon van Helden en Last Frequencies. Maar ook deze Henri PFR, die is erbij in Lokeren. Dat wordt dus echt wel smullen. Lenne uit Lokeren, ik snap het helemaal.

0: Het is dankzij Joost Voorn dat de remix enorm goed aansloeg. Ilke Klein, dat is de maker van dit nummer, maar die componeert ook muziek voor Hollywood trailers zoals The Hunger Games en Rush. Transmission, ja, we zitten op een transmissie hier in het weekend bij Top met alleen maar de beste muziek. Waterfalls van James Hype en Sam Harper, die komt eraan. Maar ook een nummer dat in 2001 een nominatie kreeg voor de Brit Awards. Alleen werd die prijs afgenomen door Robbie Williams met Rock DJ. Welk nummer er net naast de prijzen greep, dat ontdek je zo meteen.
1: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel. Deze week kom je bij Spar voor...
2: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus, onvergeten.

2001. Maar ja, welk is jouw favoriet? Robbie of Moloko? Leuk om die toch nog eens te draaien in het weekend. The time is now en vergeet dat maar niet. Zometeen DJ Jean in de lounge. Maar eerst nog deze van Another Silver Lines.

0: Ja, dit nummer stond waarschijnlijk op alle verzamel-cd's uit de 90s. De Nederlander DJ Jean met het bekende zinnetje. Ja, dat enige zinnetje in het nummer. The Lounge. Ondertussen 11:30 geworden. Op twee plaatsen verlies je op dit moment meer dan 10 minuten. Dat is op de E40 richting kust. Daar moet je een kwartier extra tellen tussen Zwijnaarden en Drongen. En op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten daar. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel sta je toch nog ergens anders stil. Verlies je daar minder dan 10 minuten.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
2: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Kim Min-ji, dat is haar echte naam. Haar artiestennaam is Peggy Goo, een Zuid-Koreaanse DJ, maar ook een singer-songwriter. Dus die na-na-na-na wordt gezongen door Peggy Goo. En ik hoop dat dat het tempo is van jouw weekend. Gewoon zo een beetje na-naan en je geweldig goed voelen. Het WK-voetbal zit erop, maar al weken is ze de nummer 1 wereldwijd. In de global charts van Spotify staat ze op 1. En bij ons in de top hit 40 doet ze het ook nog altijd goed. Dai Dai komt eraan van Shakira.
1: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
2: Royaux Schappen en Isolatie, al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
3: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
4: Schatje, wat doe jij op die ladder?
5: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè.
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
6: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
7: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
8: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
9: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
10: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
9: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
11: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
12: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
13: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
14: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
15: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
14: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
16: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieden richt nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieden maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon. Dat is toch niet serieus.
17: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw tote?
18: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n sauna.
19: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
18: Sun wie?
19: Sun Systems.
20: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
18: Ja, chique ding is dat, hè.
19: Sun Systems. Ja, hallo maat.
16: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

Die Die van Shakira en Burna Boy. Het nummer dat voor altijd gekoppeld zal zijn aan het WK dat voorbij is. Ja, vorige maand won Spanje het WK-voetbal van Argentinië. Dat zit sowieso nog op je netvlies. Ja, en al die voetballers die komen stilaan uit verlof, want volgend weekend start de voetbalcompetitie opnieuw hier bij ons. Ze hebben een mooie vakantie gehad, even uitblazen, maar binnenkort terug alles geven. En wat Shakira betreft, die doet het niet zo goed in onze tophit 40. Ik weet niet of je gisteren geluisterd hebt, maar ze is dus gezakt uit die top 3 waar ze staat. Dat kan je straks opnieuw ontdekken vanaf 1 uur, want dan hebben we de replay van de tophit 40. Dat zijn de meest gedraaide nummers hier bij Top. Maar Shakira dus niet meer in die top 3 waar ze staat. Dat ontdek je bij Jonathan vanaf 1 uur. Lost Frequencies, die staat in de wachtrij. Maar hij moet eerst nog een mooi nummer voor zich laten. Muzikale erfenis van Avicii samen met Rita Ora.

gewoon een beetje meer rondkijken in plaats van op je gsm bezig te zijn. So much beauty around us, zeker in de zomer met die mooie zonsopgangen en ondergangen en de maan die zo mooi aan de hemel staat. Last Frequencies en Nathan Nicholson.

With Your Love. Alleen maar hartjes voor jou, omdat je naar Top luistert. We naderen de middag, dat betekent dat je toch iets lekkers al mag inschenken. En als jij een Apero-pakket wil winnen, dan moet je maar eens naar onze website gaan, topradio.be. Daar staat er eentje klaar. Gewoon even lezen wat je moet doen. Ondertussen nog Alok.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen. Dit is Top.
2: Zometeen meer beats dankzij Top, maar eerst de top headlines van 12 uur. Lore Brijsink, goedemiddag.
3: Goedemiddag. In Ceuta is de dodentol opgelopen tot 77, dat meldt de Spaanse regering. De hulpdiensten zoeken ook nog naar lichamen in het water. Spanje plaatst intussen ook een nieuwe afschermingsbarrière in de zee. De afgelopen dagen probeerden tienduizenden mensen vanuit Marokko naar Ceuta te zwemmen. Dat is Spaans gebied in Noord-Afrika. Om dan zo tot in Europa te raken. Maar dat is dus niet gelukt. De meeste migranten zijn intussen teruggekeerd. Heel wat Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles. In het Franse departement Var blijft het vuur zich snel verspreiden door de aanhoudende hitte, droogte en wind daar. Begin deze week was de bosbrand nog onder controle. Er worden nu extra brandweerlieden uit andere departementen naar de Var gestuurd. Dat melden de lokale autoriteiten. Er zijn ook opnieuw 2500 inwoners geëvacueerd. In 6 uur tijd gingen zo'n 1400 voetbalvelden aan natuur in vlammen op. In het departement Gironde in het zuidwesten blijft de brand voorlopig wel onder controle. In de regio rond de Griekse hoofdstad Athene is intussen de hoogste alarmfase van kracht. Ook daar woeden verschillende bosbranden en door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Honderden mensen werden per boot geëvacueerd. Op het Griekse eiland Kreta is de situatie lichtjes verbeterd, maar de brandweer vreest wel dat de wind het vuur opnieuw zal aanwakkeren. De overheidsdienst Economie krijgt elke dag gemiddeld 23 klachten binnen over valse webwinkels in ons land. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over advertenties via sociale media die naar een valse site leiden, zegt Laura Klaes van consumentenorganisatie Testaankoop.
4: Daar kan eigenlijk al een eerste alarmbelletje afgaan van ja, is dit wel echt? Je kan ook eens een keer opzoeken of er een fysiek adres staat op die website. Een retouradres waarnaar je eventuele pakjes kan terugsturen als je toch niet tevreden zou zijn. En ook een KBO-nummer, dat is een nummer dat elke onderneming in België moet hebben.
3: En moet je volgens de site snel handelen om de promotie niet mis te lopen, dan is het vaak ook te goed om waar te zijn. En op Brussels Airport is het aanschuiven bij de paspoortcontrole door het drukke vakantiewisselweekend. Dat bevestigt de luchthaven aan onze redactie. Het is vooral druk voor aankomende passagiers, zegt Isancho Alekli van de luchthaven.
5: Daar kunnen de wachttijden oplopen tot iets langer dan een uur. En we doen er alles aan om dat in goede banen te leiden. Maar voor vertrekkende passagiers is er eigenlijk geen extra wachttijd. Dus daar is het gewoon belangrijk om op tijd naar de luchthaven te komen.
3: Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.
2: 4:12 en op 3 plaatsen verlies je op dit moment meer dan 10 minuten. Dat is op de E40 richting kust. Daar moet je 13 minuten bijtellen tussen Zwijnaarden en Nevelen. Dan gaan we naar de Antwerpse ring richting Gent. 11 minuten daar tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En tot slot naar Antwerpen op de E17. 11 minuten extra tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. En als je dan toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
0: Dit is Top.
2: Ja, niet alleen Calvin Harris en Sam Smith, maar ook Jaden Boysen en Guetta. Maar eerst nog een ander duo. Beste vrienden Garrix en Sheeran. Top.

Ed Sheeran samen met zijn beste vriend Martin Garrix. Ja, al jaren bevriend, die twee. En Martin Garrix die is begonnen in de Ushuaia in Ibiza aan Marty's Season. Dat gaat elke donderdag door. En de eerste editie was dus afgelopen week. Lando Norris, de Formule 1-piloot, die stond samen met Martin Garrix achter de deks. Ja, mooi feestje daar. En wij tellen ondertussen af naar volgende week, want dan komt David Guetta naar het zeetje. Trouwens, zo meteen eens checken hoe druk het daar vandaag is. Maar on the beach dus volgende week in Zeebrugge. Vorig jaar deed hij dat ook al, was volledig uitverkocht. Met niet alleen Luna en Lente in de line-up als voorprogramma, maar ook Henri PFR. Ja, die David Guetta die volgende week naar ons zeetje komt, die komt er zo meteen aan.

0: volgende week dus in Zeebrugge. David Guetta. Samen met Jaden Boys en Upside Down.
1: Is het al druk aan de kust?
0: Ja, het is de eerste zondag van een nieuwe maand. De tweede helft van de zomervakantie is gestart. Het ziet er naar uit dat het mooi weer blijft. Deze ochtend al, als ik buiten kwam, dan was het al bloedheet. En als er één plek is waar je de warmte beter aan kan dan in het binnenland, dan is het aan de kust. Wel, ik check het voor jou op zaterdag en zondag of het op dit moment al druk is. En ik kan zeggen dat het op twee plaatsen op dit moment zeer druk is. Dat is in Blankenbergen en in De Haan. En in Blankenbergen komt dat vooral door het grote feest. De Paravangfeesten die gaan door vandaag in Blankenbergen. Eens even checken. En er is ook een bloemen- en plantenmarkt. En er is ook nog een beachrun in Blankenbergen. Vandaar dus dat het daar iets drukker is dan op andere plekken aan de kust. En ook De Haan, daar is er van alles te doen. Het Trammeland Volksfeest. Met ook nog een natuurwandeling en een festival. Gaat er allemaal door in De Haan. Dus vandaar iets drukker of zelfs zeer druk in Blankenbergen en De Haan. Misschien wel plaatsen die je moet vermijden. Iets minder druk. Middelkerke, Oostende en Knokke. En als je echt naar een rustige plek wil, dan moet je naar Westende. Daar is het voorlopig nog groen gekleurd en dat wil zeggen heel rustig. Onderweg, als je de trein wil nemen, neem die dan niet, die op dit moment aan het rijden is tussen Leuven en Oostende, want daar zijn er weinig zitplaatsen. De volgende trein lijkt beter richting Oostende en op de E40 richting kust moet je toch een kwartiertje tellen tussen Zwijnaarden en Nevelen. Dus de vraag die we stelden, is het druk aan de kust vooral Blankenbergen en De Haan vermijden.

0: Lotto is op zoek naar tenen.
1: Tenen?
0: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
1: Oh.
0: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
2: Gowin, voelt aan mijn cliënt tenen.
3: C'est si bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag.

0: bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
1: Nee, nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
0: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
1: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Maar laten we hopen dat dat vooral nog heel lang duurt, till the day I die. Zometeen een zangeres die out of office is. Ja, ze gaat even rusten en misschien ook wel terecht gisteren nog op het Sun Hill Festival van Dua Lipa in Pristina. Maar nu dus even rust. En het is vooral aftellen naar haar The Lifetime Tour, die op 2 september te zien is in de Brusselse IMAX of IMAX. Welke zangeres eraan komt, hoor je zometeen. Eerst nog dit duo, Love on Hold van Lucas en Steve.
1: I can see in your eyes, you're about to break my heart.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar komt haar lifetime tour op groot scherm, de IMAX of IMAX in Brussel, 2 september. Dus Katy Perry, Chained to the Rhythm. Het is ondertussen 12:30 en op 3 plaatsen verlies je meer dan 5 minuten. Dat is op de E40 richting kust. Daar moet je 8 minuten bijtellen tussen Sint-Nijs, Westrem en Nevelen. De Brusselse buitenring, ook 8 minuten daar tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En tot slot op de Antwerpse ring richting Gent. 8 minuten ook tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Sta je toch nog ergens anders stil, verlies je daar minder dan 5 minuten.

0: met het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Ik ben precies transzet als ik over mijn vloer loop.
6: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
5: Wat bedoelde?
6: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
7: Dat zal wel.
6: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
5: Echt?
6: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gide ze even, gewoon doen.
8: Dit is Top. We make your move. Your summer beat. Evie Gijsels.

Gordo en Reinier Zonneveld. Ja, hoe zotter in het weekend, hoe beter. Hè. Loco, loco, Gordo en Reinier Zonneveld. Ja, dat zei ik net. Heel Vlaanderen lijkt wel een zonneveld vandaag. Ik zou smeren zeggen. En ook leren, want er zijn natuurlijk ook mensen die een tweede zit hebben. Dus heel veel succes als jij alles moet geven in deze toch wel hete periode in de vakantie. Om dan binnenkort te scoren en erdoor te zijn. Wij denken aan jou, we zijn erbij. Heel de zomer lang met Zometeen. Ava Max en Kings of Queens. Kings and Queens, zo is het. Maar eerst deze nog van DJ Snake samen met Justin Bieber. Lil Bieber, zo vind je hem op Instagram.

0: In het weekend mag je je kroon opzetten. Iedereen, kings en queens, Ava Max en wij zijn dan het paleis dat vol muziek zit en alleen maar goede muziek, want zometeen krijg je Ella Henderson en Rudimental en Alibi. Your
1: summer beat. Dit is top. We make a move. Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
2: Royaux Schappen en Isolatie, al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
3: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
4: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
5: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
6: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
7: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
8: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
9: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
10: Hey, mechanieker. Wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
9: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
11: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
12: De Witte van de Kaveien. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
13: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
14: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
15: Our Dreams!
16: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams werktextiel.
17: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
18: Voor jouw droominterieur. Glasdeurenonline.be.
19: Ja, hallo maat. Wat is dat met jouw totten?
20: Ja, vent. Ik zie even de zon aan het zitten. Hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen. Hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
19: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
20: Sun wien?
19: Sun Systems.
21: Ah, kijk papa. Sunsystems.be.
20: Ja, chique ding is dat. Hè.
19: Sun Systems. Ja, hallo maat.
22: Tijd verliezen is geen optie. Daarom kiezen 3D-artists, architecten en creators voor Fansystems.
23: PC's op jouw maat en workflow.
22: Ontdek ze op fenn.systems.

0: Een alibi heb je om je onschuld te bewijzen. Ik weet niet of Brian een goed alibi had gisteren, maar het was toch niet zo fijn voor hem.
1: Dit is Top.
0: Ja, want hij presenteert natuurlijk de ochtend van Top in de vakantie van 7 tot 10 uur 's ochtends. Maar gisteren liep het even helemaal mis. Als je geluisterd hebt, is je dat waarschijnlijk opgevallen. Maar het was redelijk stil op het moment dat hij moest beginnen om 7 uur. Er was wel muziek, maar er was geen Brian te bespeuren. Die had zich overslapen en het alibi is dan gewoon dat je slaapt en dat je niet wakker wordt. Iets voor 7 uur gingen zijn ogen open, maar toen moest zijn show al beginnen, dus hij was te laat. Hij schrok wakker, in zijn auto gesprongen. En ondertussen liepen er natuurlijk al berichtjes binnen van bezorgde luisteraars, maar iets voor 8 uur gebeurde uiteindelijk dit.
2: Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik heb mij gigantisch overslapen. Ja, ik ben echt net aangekomen, terwijl ik hier al 50 minuten moet zijn. Sorry.
0: Ja, voor mij is die sorry aanvaard. Het kan iedereen wel eens overkomen, zeker dat je je overslaapt. Maar het is natuurlijk niet praktisch. En ik denk dat hij enorm moet geschrokken zijn toen hij wakker werd en zag hoe laat het was. We hebben daar een filmpje van online gezet op onze socials, Instagram en Facebook. Dan zie je meteen hoe hij eruit zag toen hij te laat in de studio was. Wel, onder die berichtjes kan je een tegenprestatie posten. Dus wat moet Brian doen om het goed te maken? Laat je fantasie maar werken. En zet vooral op socials erbij wat Brian moet doen als tegenprestatie. En als dat niks is, kan je dat er ook gewoon bij zetten. Hè? Je mag ook je mooie hart voor Brian tonen.

is een Amerikaanse Slater met 3 Y's en ze komt naar ons land in oktober, 28 oktober, naar Trix in Antwerpen. En daar zijn nog tickets voor, dus ga ze maar scoren. Zometeen heel veel plezier met de Tophit 40, de replay van gisteren met de nieuwe nummer 1. Dat mag ik al verklappen. Wie dat is, dat ontdek je tegen iets voor 4 uur. Ik heb er nog eentje op deze zaal.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Top!
2: Je krijgt het 40 populairste tophits van de week en het nieuwe Top Hit 40. Na de Top Headlines van 1 krijg je van Lore.
3: Een goedemiddag. Politie en parket zijn op zoek naar een getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week. Een man van 54 kreeg daar een dodelijke klap nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. De dader zit al in de cel, maar op de tram zat ook een belangrijke getuige. Een man van rond de 40 met kort donker haar, een baard en donkere kledij. In Ceuta is de dodental opgelopen tot 77, dat meldt de Spaanse regering. De hulpdiensten zoeken ook nog naar lichamen in het water. Spanje plaatst intussen ook een nieuwe afschermingsbarrière in de zee. De afgelopen dagen probeerden tienduizenden mensen vanuit Marokko naar Ceuta te zwemmen. Dat is Spaans gebied in Noord-Afrika. Om dan zo tot in Europa te geraken. Maar dat is dus niet gelukt. De meeste migranten zijn intussen teruggekeerd. Heel wat Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles. De overheidsdienst Economie krijgt elke dag gemiddeld 23 klachten binnen over valse webwinkels in ons land. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over advertenties via sociale media die je naar een valse site leiden, zegt Laura Klaes van consumentenorganisatie Testaankoop.
4: Daar kan eigenlijk al een eerste alarmbelletje afgaan van ja, is dit wel echt? Je kan ook eens een keer opzoeken of er een fysiek adres staat op die website, een retouradres waarnaar je eventuele pakjes kan terugsturen als je toch niet tevreden zou zijn. En ook een KBO-nummer, dat is een nummer dat elke onderneming in België moet hebben.
3: Dan moet je volgens de site snel handelen om de promotie niet mis te lopen, dan is het vaak ook te goed om waar te zijn. De Vlaamse Ombudsdienst kreeg tijdens de eerste helft van dit jaar 20% meer klachten over drinkwatermaatschappijen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat komt onder meer doordat al maar meer gezinnen een digitale meter hebben. Consumentenexperte Safia Yashou.
5: De meeste klachten gaan over mensen die plots een extreem hoge waterfactuur krijgen en niet begrijpen waar dat verbruik vandaan komt. Daarnaast zijn er problemen bij verhuisdossiers, discussies over geschatte meterstanden en klachten over digitale meters, bijvoorbeeld afspraken die fout lopen of metergegevens die niet correct doorkomen.
3: Een tip, als je een extreem hoge waterfactuur hebt, betaal die niet zomaar, maar neem eerst contact op met je watermaatschappij. De UEFA is het vertrouwen in FIFA-baas Gianni Infantino kwijt. Na zijn omstreden plannen om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de UEFA in een statement. De FIFA liet eerder vandaag weten dat die verkoopplannen geschrapt worden na alle kritiek daarop. De UEFA is opgelucht dat het omstreden plan geschrapt is, maar zo kan het niet verder, klinkt het. Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.
6: Waar vertraag jij minstens een kwartier onderweg? Dat is het geval op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. In een andere file kom je er sneller dan een kwartiertje voorbij.

0: van Hulpputten.
1: Joehoe, goedemiddag. Het is toch ongelooflijk, hè? Wat een zomer is dit, 2026. Het gaat er eentje worden, denk ik, voor de geschiedenisboeken. Kijk, we starten de tweede maand van de zomervakantie, zoals we die gewoon op 1 juli gestart zijn, met bijzonder heet zomerweer. En hoe starten we een ideaal zomerweekend? Juist ja, jij weet het. Met op vrijdag en op zaterdag een overzicht van de 40 allerbeste tophits van de voorbije week. Alleen maar het beste is goed genoeg voor jou. Of top, hè? Dat zegt allemaal genoeg. Zeg, dit waren de 3 allerbeste toppers vorige week. Toen verloor Shakira haar eerste plaats met Die Die. 3. En Yugol moved met Ultra na 2 naar 2. Vorige week opnieuw bovenaan, another 50 for Ultra.

0: Dit nummer is een van de 10 meest gedraaide tracks op Tomorrowland 2026. Op nummer 9...
1: Dit is de Top Hit 40.
0: Kijk, bij ons bij Top was het vorige keer nog de nummer 1. De meest gedraaide, dus de populairste. Maar de vraag is of dit deze week ook het geval is. Helaas, dat antwoord dat heb je al gehoord natuurlijk. Nee, Another N50 Volt was staan niet langer op 1. We gaan deze keer dus aftellen richting een gloednieuwe nummer 1. Wie dat is, dat hoor je iets voor 4 uur. Kijk, zo laat is het belangen nog niet. We kunnen vanaf nu 3 uur genieten met de 40 beste tophits van de week bij Top. En starten met die catchy sound van Milky.
1: Dit is Top.
0: Op 40, Just the Way You

0: 39, het is niet nieuw. Ze stonden al eens op 39 en zelfs ook al eens op 40 zelfs. Maar de laatste weken schoven ze wat weg van, ja, vanuit de uitgang weer een beetje naar boven. Maar ik denk wel dat te verlengen bij dit tophit hit 40 verblijf, dat dat nu stilaan wel ten einde is gekomen. Of bijna ten einde gaat worden, want I Run die daalt van 37 naar 39. Haven en Caitlin Aragon. Deze week twee nieuwkomers. En voor de eerste nieuwkomer gaan we naar een duo uit Nederland. Een half jaar geleden was dat zelfs nog een trio, maar MC Yuri die besloot begin dit jaar om die succesvolle danceband uit Nederland te verlaten. Maar ja, die van Crisscross Amsterdam, die gaan met zijn twee broers gewoon door. Je kent ze onder andere van Early in the Morning met Shaggy, Whenever, Wherever. En ook deze seks met de cheatcodes. Maar ze hebben een nieuwe naam gestrikt. Maar er wil toch wel een trompetje voor nodig is. Want een indrukwekkende naam. Aquí nadie te ve como yo te veo. No me importa el color de tu piel. Met niemand minder dan Willy William maken ze nu hun entree in de top 40. Op nummer 38. Dit is Crisscross Amsterdam en Willy William.
1: Dit is nieuw in de Tophit 40.

De eerste nieuwkomer, Kris Kross Amsterdam in de top 40. Wie de nummer 2 is, hoor je zo? Of nu eigenlijk een beetje? Ah, wordt straks wel duidelijk. Dit is Kygo.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza.
3: Ruim.
2: Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
5: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Deze week kom je bij Spar voor...
8: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
7: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
8: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
7: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Zo passeert nummer 33 en die is voor Little Elvis, Bruno Mars. Eerst even checken hoe het onderweg verloopt. Eén file van minimum kwartier. Antwerpse ring richting Gent. 25 minuten file rijden tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En dat is het. Elders onderweg verlies je minder dan een kwartiertje.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Dit is top.
4: Your summer.

Wereldster Madonna is vandaag redelijk dichtbij. Ze brengt haar Club Confession Show vanavond live in Amsterdam tijdens de World Pride Music Festival. Daar een fijne dansavond met veel spektakel en show. Dance Theory gaat daar zeker op de setlist staan. Madonna staat er met 4 hoger deze week. Op 32, 31, Thomas Gray.

0: 40 overzicht. 40. Tja, er moet altijd één de laatste zijn. Deze keer was dat Milky & Mel Grab op 40. Just the way you are. 39. Haven en Caitlin Aragon die zit al netjes aan week 33 intussen met I Run. 38. Heel veel ambiance met de eerste nieuwkomer Chris Cross Amsterdam met Willy William met My Oh My. 37. En de eerste die keer Kygo met Khalid en Griffin deze keer. Save My Love. 36. Een winst van 2 in week 2 voor Just Stay en Sam Harper. Just a Little. 35. Net als vorige keer op 35. Kato en John. Turn the lights off. 34. Ik zie dit eerlijk gezegd niet zo goed komen. Min 6 al in week nummer 9 voor Offenbach en Star Sailor. 33. A Little Elvis, Bruno Mars maakt ietsje goed van het verlies van vorige keer. Een plus 1 voor I Just Might. 32. Madonna vanavond in Amsterdam schiet licht omhoog met Danceteria. 31. En hij moet terug. Hij is Thomas Gray. Daalt er 6 met Rumors.
1: De tophit 40.
0: Dus zo uitkijken voor de nummer 30. En dat is meteen ook de tweede en hoogste nieuwkomer. Het worden zwoele beats uit het noorden.
2: Stop! We make a move!
3: Schatje, wat doe jij op die ladder?
4: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
5: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
6: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex... Bloedmooi.
7: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
8: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
9: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
10: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
11: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
12: Bommetje of rustige duik.
13: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
14: Meer info. dm-zwembaden.be.
11: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
15: Kansen krijgen op je werk.
16: Check.
15: Interesse in machines.
16: Check.
15: Goede werksfeer.
16: Yes.
15: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
17: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
18: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
17: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
19: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
20: Maar nee, ik wil parket.
19: Tegels.
20: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
19: Goed idee.
20: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
19: Vraag je offerte bij De Koning Shop in Isolatie.
20: Check isolatievloer.be.

De hoogste nieuwkomer. Beats uit Noorwegen. En denk jij meteen aan Kygo? Wel, dat is helemaal juist hoor. De stem die is deze keer van Max McNow. Dat is een Amerikaanse zanger en liedjeschrijver op die zwoele beats van Kygo. Een tweede keer trouwens al Kygo na Save My Love. Op 37 is hij ook nieuw op 30 met Take Me Back. Dit is... En ook Offenbach hoor je voor een tweede keer. Hier met Miles Away.

0: Bumpy.
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
0: Wie?
1: Jamma.
0: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
2: Oh, ik kan niet.
3: Ik ook niet.
2: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
1: Dat is toch klussen?
3: Oh ja.
2: Wij klussen mee.
0: Yay!
4: Gamma. Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Dit is Stop!
6: Heel veel klachten momenteel over de watermaatschappijen. Meer in de top headlines van 2 met Lore.
7: Goedemiddag. De federale politie is op zoek naar een belangrijke getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week. Een man van 54 kreeg een dodelijke klap nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. De dader zit al in de cel, maar op de tram zat ook een belangrijke getuige die zelf ook slagen kreeg van de dader. De getuige is een man van rond de 40 met kort donker haar, een baard en donkere kledij. De politie wil hem graag spreken. De Vlaamse Ombudsdienst krijgt al maar meer klachten binnen over drinkwatermaatschappijen. Tijdens de eerste 6 maanden van dit jaar ging het om 20% meer klachten dan in dezelfde periode vorig jaar. Het komt onder meer doordat al maar meer gezinnen een digitale meter hebben. Consumentenexperte Safia Yashou.
8: De meeste klachten gaan over mensen die plots een extreem hoge waterfactuur krijgen en niet begrijpen waar dat verbruik vandaan komt. Daarnaast zijn er problemen bij verhuisdossiers, discussies over geschatte meterstanden en klachten over digitale meters, bijvoorbeeld afspraken die fout lopen of metergegevens die niet correct doorkomen.
7: Een tip, als je een extreem hoge waterfactuur hebt, betaal die dan niet zomaar, maar neem eerst contact op met je watermaatschappij. In de Ronde van Denemarken zijn 6 fietsen gestolen. Dat maakt de Italiaanse ploeg SWAT Club bekend. Dieven namen de fietsen uit de vrachtwagen van de ploeg voor het hotel. Het is nog niet duidelijk of de renners nu toch kunnen deelnemen vandaag aan de vierde rit. Die begint trouwens rond deze tijd. Wout van Aert staat voorlopig aan de leiding. Hij won de voorbije 3 ritten. Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maxima rond de 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.
6: Onderweg een vertraging van minstens 15 minuten. Met een kwartier file rijden op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Elders is er minder dan een kwartier verliestijd.
5: Dit is Top.
6: Ja, ik heb het net gecheckt. Niks gestolen, ze zijn er nog allemaal. De tophits van dit moment, je hoort ze tot aan 4. Richting een nieuwe nummer 1. Stop.

26. Sam Harper, Gabriel Ponte in de top 40. Dit is top. Your summer beat. Op 25 zijn ze met z'n drieën. David Guetta, John Martin en Third Party. Hun track Human doet het zeer goed. 7 hoger.

De hoogste nieuwkomer van vorige week stond toen op 32 en nu 7 hoger op 25. David Guetta, Third Party en John Martin. John Martin, dat is uiteraard die topstem van op Save the World, die giga dance hit van de Swedish House Mafia. Trouwens, later nog in deze top 40, meer richting de finale, proef je nog van nieuwe muziek van Swedish House Mafia, want die hebben gisteren een fantastische nieuwe track uitgebracht. Meer erover zometeen. Trouwens, voor Medusa is het stilaan ook tijd voor fresh beats. Tijd voor nieuwe muziek, want dit heeft zijn beste beurt gehad. -7.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die je kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Code Yellow!
4: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
5: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Voorraad inslaan met gigavoordeel, dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps gigapak voor maar €44,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
9: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
8: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
9: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.

Joe Curry. En Whisper. Ja, het volgende nieuws niet meteen. Het nieuws dat je zo stilletjes wil rondgaan fluisteren. Nee, het is nieuws dat je wil uitschreeuwen van yes, motherfuckers. We did it. We hebben het gedaan, want wij zijn deze week de snelste stijgers in de lijst van de allerbeste tophits van de week bij Top. En ze zijn met veel om te schreeuwen, hoor. Alesso en de ganse bende van One Republic. Deze week de sterkste stijger in de tophit 40. In Your Eyes, van 30 naar 21.

0: Tweede keer Kygo met Max Murnau is deze week de hoogste nieuwkomer. Take Me Back.
1: 29.
0: Toch wel een vreemd op het 40 verschijnsel deze week. De nieuwe Offenbach verliest, terwijl de vorige deze Miles Away weer gaat stijgen. Vier plaatsen zelfs.
1: 28.
0: Robin Schulz lijkt de Better Times niet meteen te vinden, net als vorige week. In de min.
1: 27.
0: Ja, ze zijn niet gemoved, ze zijn gewoon blijven zitten op 27. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.
1: 26.
0: Capri Ponte en Sam Harper zitten aan week 27 al top met 40.
1: 25.
0: Knappe winst dan voor David Guetta, Third Party en John Martin. Human.
1: 24.
0: Don't Wanna Go, maar zou ze stilaan moeten misschien. Medusa begint stilaan weg te zakken. Don't Wanna Go Home moet van 17 naar 24.
1: 23.
0: Die van Bless krijgt er 1 bij. 1 plus voor Terms and Conditions.
1: 22.
0: Ook Joe Curry krijgt er een plaats bij met Whisper.
1: 21.
0: De sterkste stijgers deze week zijn Alesso en One Republic. 9 erbij voor In Your Eyes.
1: Dit is Stop, de Top Hit 40.
0: En nu de top 20 openen en het wordt meteen al behoorlijk loco. Loco op de goede manier, hè.
2: Top

Wat een zomer dit jaar. De zomer van 2026 is mega top. En die is heerlijk loco. Wat een weer, hè. We zijn meteen al voor de zomervakantie begonnen was. Toen met onze Summerbee 1000 al met de eerste hittegolf begonnen. We hebben er volgende week nog eentje die we moeten krijgen. Een nieuwe hittegolf. Volgende week weer boven de 30 graden. Temperatuur gezien van rond de 25. En nu al zeggen de weerexperts dat het zeker nog tot half augustus zomer gaat blijven. En ondertussen hebben we al een derde keer David Guetta in onze top 40. Ook dat is loco. Nu met Sad Girls.

0: straks in de Top Hit 40. Don't stop,
1: Ik geef je al een tipje. Belangrijk om nu al jouw plaats in de hangmat, in de tuin of toch beter jouw handdoek te reserveren aan het zwembad. Want we plonsen zo meteen heel zacht in die zwoele beat van de Second Voice. Eerst even kijken waar is het te puffen onderweg. Antwerpse ring is dat het geval. Richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Daar verlies je momenteel 15 minuten. Elders onderweg verlies je minder dan een kwartier.
2: Mannekes!
3: Bumpy!
2: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles!
3: Wie?
2: Jamma!
3: Yay!
2: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
4: Oh, ik kan niet.
5: Ik ook niet.
4: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
5: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
2: Dat is toch klussen?
5: Oh ja!
4: Wij klussen mee!
3: Yay!
6: Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Smartfoto.be. Maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
8: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
7: Echt of wat?
9: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
10: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
11: Hé, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
12: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
11: Ja, ik weet het.
12: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
11: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
12: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
11: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: Radio 18. The Second Voice, Let Me Be.
1: Dit is Top. Your summer
0: beat. Gisteren was het New Music Friday en als het goed is voor jou, dan laat ik je een van die blikvangers van op die nieuwe muzieklijst horen. En weet je wat, je mag dan ook even gaan nestelen in onze jury van de muziekredactie. Mag je even zeggen, jouw commentaar geven via de Topradio BE-app en zeggen of dat een goede track is of niet, dat we je laten horen. En ook punt op 10. Het rapport van jou, dat mag er straks gaan komen. En die fresh new music natuurlijk laat je horen. En van wie die is, dat hoor je zo meteen.
1: Dit is
0: Eerst 17, Kevin Harris en Jesse.

0: Het was de laatste week al typisch. Calvin Harris die al heel snel de rol moest lossen van de top 10 en de top 5 ook. Maar eindelijk terug weer wat winst. Gestegen naar 17. Satisfy, Calvin Harris en Jazzy.
1: Top Fresh. Nieuw in de playlist van Top.
0: Voilà, daar zijn we er dan mee met die fresh new music van op de nieuwe muzieklijst van gisteren. Carlitta en Malif die vormen een opkomend duo binnen de melodische house en techno scene. En ze hebben een geweldige nieuwe track toch klaar. Allee, denk je toch dat die geweldig is? We zullen dat nog een beetje moeten afwachten natuurlijk wat de comments zijn. Maar lijkt het jou ideaal voor deze zomerse zaterdag? En smaakt het misschien ook naar meer voor al die hete zomerdagen die er nog zitten aan te komen? Wil je het meer horen of volstaat die enige keer? Jouw feedback, goed of slecht en waarom? En vooral jouw score op 10 voor deze Fresh New Music Track is welkom in de Top Radio B-app. Dit is Carlitta en Malif. En Solar Skin, nieuw in de playlist.

0: Carlita, Malef en Solar Skin, wil je graag met deze beat nog meer kleur opdoen? Of is het eerder zo rode kleur, de rood van een buis op het rapport? Deel nu jouw feedback en vooral jouw punt op 10 voor deze fresh new music track via de Top Radio BE app. Dankjewel, hè. Top. We make
1: you move. Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
2: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
3: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
4: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
5: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
6: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
7: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
8: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
9: R-Dreams! R-Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij R-Dreams Werktextiel.
10: Vandaag zonnig. Rond de middag harde windstoten en 13 graden. Om 14 uur 25 graden en volle zon. En om 15 uur opnieuw buien.
11: Ja, hallo maat, wat is me dan nu weer?
12: Kom jij anders manneke bij mij? Onder mijn overkapping van Sun Systems is altijd goed. In weer en wind.
11: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
12: Sun Systems. Ja, hallo maat.
13: Geen lag. Geen compromissen. Fan Systems. High-end gaming PC's volledig op maat gebouwd om te domineren. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.
14: Nieuwbouw of renovatie?
15: Terras of poolhouse?
14: De Koning Schap en Isolatie got you covered.
15: Meer dan 30 jaar de experts in Schap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.

0: Zo net in Top Fresh, fresh new music van Kalitta en Malif en Solar Skin.
1: Top Fresh, nieuw in de playlist van Top.
0: Ja, Christine heeft haar punten in de Top Radio BE-app gestuurd. Een mooie 7 zien we, dat is vrij knap. Joren zegt, goedgekeurd, ideaal voor dit hete weer. Een vette 10 heeft hij. En Bart, die is ook fan. Ja, ja, een 8 op 10. Hij heeft er ook nog bijgeschreven, wel met een goede apero erbij. Wel, dat is een fantastisch idee. Hij mag dus zeker nog passeren, want gemiddeld krijgt hij ruim een 8 op 10. Solarskin, Carlita en Malif. Wij gaan door met de lijsten.
1: Dit is Top, de Top Hit 40.
0: We zitten aan BAM nummer 15. Hugo Lansalto, Jamaican.

0: Dit is Stop!
1: Zware bosbanden in Griekenland. Het wordt warm onder de voeten van de FIFA-baas. Top Headlines met Lore. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. In Ceuta proberen het leger en de politie migranten nog steeds terug te sturen richting Marokko, na de forse toestroom van gisteren. Volgens de laatste cijfers zijn er nog steeds zo'n 1500 Marokkaanse jongeren in Ceuta. Robin Ramakers is voor ons ter plaatse.
3: Tegelijkertijd is men op dit moment ook bezig met het aanleggen van een drijvende grensbescherming langs de kust, waar massaal veel mensen langs zijn binnengekomen. En die drijvende dam die zou 500 meter tot in de zee reiken, zowel boven water als onder water, om te voorkomen dus datgene wat zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld opnieuw zou kunnen.
2: In Ceuta kwamen gisteren zo'n 60.000 migranten vanuit Marokko aan. 67 van hen kwamen daarbij om het leven. In Griekenland dreigt een bosbrand een volledig dorp van de kaart te vegen. Het is een kustdorp op een 70-tal kilometer van Athene. Er zouden al 150 huizen vernield zijn. Het vuur raakt maar niet geblust door de felle wind. Meer dan 300 mensen werden via het water geëvacueerd. In de hele regio rond Athene geldt de hoogste alarmfase door de bosbranden. De UEFA is het vertrouwen in FIFA-baas Infantino kwijt na zijn omstreden plannen om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de Europese Voetbalbond in een statement. De FIFA liet eerder vandaag weten dat die verkoopplannen geschrapt worden na alle kritiek. De UEFA is opgelucht dat het omstreden plan geschrapt is, maar zo kan het niet verder, klinkt het. Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maxima rond 30 graden.
1: Twee files van een minimum een kwartier. Lang schuif je aan op de Buitenring in Brussel met een half uur vertraging tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En ook aanschuiven doe je op de Antwerpse Ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Daar 15 minuten. Ben je elders onderweg, verlies je minder tijd. Minder dan een kwartier.
0: Dit is Top.
1: En daar gaan we dan, die laatste rechte lijn richting de finale, richting een nieuwe nummer 1. Dit zijn de 14 beste.

Duitsland en België is voor de pijl gegaan deze zomer met deze heerlijke Be Mine, You Got Me So High. Ook in de top 10 al gestaan, maar hij blijft zo toch zo net eronder wel nog hangen op 14 deze week. En 13 is op weg richting de top 10, waar hij stiekem behoopt. Manuals en Brian V, Where Do I Go?

with me. Manuels en Brian V, doorgestegen van 15 naar 13. Ja, en fantastisch nieuws van Martin Garrix. Hij heeft een nieuwe track uit, Fireflies. Dat is toch wel met een behoorlijk speciale collab. Dat we niet hadden zien aankomen, hadden we niet meteen verwacht. Want hij doet het samen met U2. De track ging in première tijdens die afsluitende set op Tomorrowland. Met een verrassingsoptreden van gitarist The Edge van U2. Martin Garrix, hier niet in de top 40, nog niet met U2. Wel met een andere klasbak. De Ed Sheeran. Hier is Repeat It op 12.

Top Hit 40 Overzicht 20. File er vorige week nipt uit, maar Gordo en Renier Sonneveld.

0: Dance, Dance, Dance. 19 stonden ze en blijven ze ook. Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls. 18. En ook 18 bleef status quo. The Second Voice, Let Me Be.
1: De 17.
0: Gelukkige fans van Calvin Harris met eindelijk weer wat winst. Calvin met Jesse Satisfy, 3 erbij op 17.
1: 16.
0: Ja. Ja, Linda schrijft nu zelf de teksten en dat hoor je. Het is zeker autobiografisch, dat kan niet anders. Muziek als kracht, My Madison.
1: 15.
0: Ze passeren zo meteen nog eens de eerste zomerhit van Jugal hier al op 15. Jamaica.
1: 14.
0: Ja, je wordt hier inderdaad wel high en vooral happy van. Be Mine, Kamerads op 14.
1: 13.
0: Where do I go? Dat is duidelijk. Manny Wills en Brian V zijn op weg naar de top 10. Weer 2 dichter gekomen.
1: 12.
0: Repeat it. Simpel dus. Martin Garrix, Ed Sheeran opnieuw op 12.
1: 11.
0: En Bebe Rexha die valt net uit de top 10. Ex nummer 1, New Religion.
1: De tophit 40.
0: Zeg, hoe gaan we die top 10 starten? We doen dat met maar liefst 2 super sympathieke Belgen. Je hoort ze snel hier bij Top in de tophit 40.
1: Stop, we make a move.
2: Lotto is op zoek naar tenen.
3: Tenen?
2: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
3: Oh.
2: Of grasprietjes van elke festivalwij ter wereld.
3: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
4: C'est
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Begin jouw grote projecten bij Brico Planet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Brico Planet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
6: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nog steeds al volonté.
9: This is a mussel van Lunch Garden.
8: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

0: Echt wel spannende weken voor Becky G. Half augustus, half deze maand, komt haar nieuwe album uit. Baraja Benita. 7 nieuwe nummers staan erop. En ook het nieuwe nummer dat gisteren is uitgekomen. Tel Vido, Lala. Met Selena Gomez trouwens en Betty Blanco. En Sorry Papi, die ken je natuurlijk al. Hè. Becky G, samen met Topic. Goed, wel terug van 6 naar nummer 9 in de top 10 van de Top Hit 40 van deze week.
1: Dit is Top.
2: Your summer beat.
0: We begonnen daarnet, de top 10, helemaal Belgisch. En ook de nummer 8 en 7 zijn van bij ons. Nummer 8, Audi PFR. Dit is Sola.

0: straks in de Top Hit 40. Zo, in de Top Hit 40 op nummer 6. De meest gedraaide track van op Tomorrowland 2026. Uitkijken voor hinder op de buitenring van Brussel. Momenteel ongeval tussen Sint-Stevenswoel en Zaventem. Dat zorgt daar voor een half uur vertraging. Elders onderweg verlies je minder tijd in een file, minder dan een kwartier.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go Yellow!

Geeft deze Free Your Mind kans op een nummer 1? Denk jij? Als dat mij vraagt, die kans... Ik zou ze wel gunnen natuurlijk, maar het lijkt me wel gering. Ik zie het wel als podiumkandidaat. Prosby en Clooney, die blijven zeer goed bezig in de top 40. Deze week van 8 naar 6 en dit is een ex nummer 1. Van 4 naar 5, de Bouwsta.

0: Let's go. Ja, ze verliest haar podiumplek deze week. Shakira, Die Die, nieuw 4.
1: De top tune of the week.
0: We houden de top 3 met de nieuwe nummer 1. Heel even op pauze. Maken plaats voor nieuwe muziek die zeker zijn kans krijgt in de komende top hit 40 lijsten. En ik zou zelfs durven zeggen, de lat ligt heel hoog voor de artiesten die eraan komen. Want als zij een track uitbrengen, durven we toch wel top 10 en misschien zelfs van podiumambities uitspreken. Want we spreken over deze gasten. Het heeft net geen nummer 1 gehaald, maar toch wel veel weken op de tweede plaats gestaan. In totaal bijna een jaar in deze top hit 40. En dit is de lang verwachte opvolger voor Wait So Long.
1: Dit is de top tune of the week.
2: Swedish House Mafia en Nicky Lee. Happiness is so sad.
1: We make you move.

0: Sjoe, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be. Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be. Want wij gaan met jou in zee.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
7: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
6: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
8: Bommetje of rustige duik.
9: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
8: Meer info. dm-zwembaden.be.
10: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
11: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
12: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
11: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
12: Sun wie?
11: Sun Systems.
13: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
12: Ja, chique ding is dat, hè.
11: Sun Systems. Ja, hallo maat.

0: waar het soms kan lopen. Hè. Vorig jaar was dit nummer eigenlijk licht geflopt. We verstonden er niks van. We dachten van, tja, dit is zo'n goed nummer. En dat wordt maar geen grote hit. Maar kijk, dit jaar met een nieuwe vibe, dankzij TikTok en zo, is het wel een tophit geworden. En eindelijk krijg je wat hij verdient. Een podiumplek is deze week ook de zijne. Jonas Blue gaat van 5 naar nummer 3. En je weet het, hè, we hebben een nieuwe nummer 1. Dus dit hoor je niet meer bovenaan.
1: Dit is Top.
0: Op 2 nu, Another and 50 for Ultra.

0: Top Hit 40 Overzicht. Just remember, we're
1: forever young. Een Belgische start van de top 10 met Djalicious en Milo. Zonder spijtjes, maar met op Forever Young.
0: 9.
1: Topic, Becky G, Sorry Papi. Sorry, ze moeten van 6 naar 9.
0: 8.
1: Vanaf deze week met 3 Belgen in de lijst. Ook Henri BFR is erbij. Nieuw in de top 10 op 8.
0: 7.
1: En dit is de derde laatste Belg. Last Frequencies op 7.
0: 6.
1: Prospa en Clooney hebben een van de clubtunes van deze zomer te pakken. Free Your Mind stijgt naar 6.
0: 5.
1: De Bausa moet er eentje terug.

0: Jonas Blue nestelt zich deze week op het podium met Edge of Desire.
1: 2.
0: Another and 50 for Ultra verliezen nogmaals hun nummer 1. Talk to you op plek 2.
2: Wie staat deze week op nummer 1 in de Top Hit 40?
0: Heel snel proberen raden wie de nummer 1 is. Ik heb 3 tips. De ene artiest staat al op 15. De andere artiest die zong in de 90s van I'm free to do what I want to do. En nog een tip. Denk aan onze slogan. Ha, het is duidelijk, hè. Hugel en Ultra en AT zijn onze nieuwe nummer 1. Moving to the sun.

0: Dit is Top.
1: Move into the sun, maar welk move into the top headlines van 4 uur. Met Lore. Goedemiddag, Lore.
2: Goedemiddag. In Ceuta proberen het leger en de politie migranten nog steeds terug te sturen richting Marokko, na de forse toestroom van gisteren. Volgens de laatste cijfers zijn er nog zo'n 1500 Marokkaanse jongeren in Ceuta. Robin Ruimakers is voor ons ter plaatse.
3: Tegelijkertijd is men op dit moment ook bezig met het aanleggen van een drijvende grensbescherming langs de kust, waar massaal veel mensen langs zijn binnengekomen. En die drijvende dam die zou 500 meter tot in de zee reiken, zowel boven water als onder water, om te voorkomen dus datgene wat zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld opnieuw zou kunnen.
2: In Ceuta kwamen gisteren zo'n 60.000 migranten vanuit Marokko aan. 67 van hen kwamen daarbij om het leven. In Pakistan is de bekende Nepalese bergbeklimmer Nirmal Purja overleden, samen met 9 andere klimmers. Dat maakt zijn bedrijf bekend. De expeditieleden kwamen gisteren terecht in een lawine op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Purja beklom in 2019 alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Voetbalclub Union heeft een nieuwe doelman aangetrokken. De Burkinees Hervé Koffi. Hij komt over van de Franse ploeg Lens. Koffi speelde eerder voor Charleroi. Hij komt in de plaats van de Nederlander Kjell Scherpen. Die is naar het Engelse Ipswich Town vertrokken. Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond de 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.
1: Als je onderweg bent, is te aanschuiven op de E40 richting Brugge tussen Aalter en Oostkamp. 20 minuten extra daar.
0: Dit is Top.
1: Ik wil je geen schrik aanjagen, maar de grote vakantie is in de helft. Dat wil zeggen dat er nog een heerlijke tweede helft aankomt met Bob Sinclair bijvoorbeeld.
0: Top.
1: Hey, goedemiddag.

Nou, we hebben nooit even hartjes uitgedeeld aan deze man. Online dan vooral natuurlijk. Tom Odell en Another Love. En we blijven nog even in de UK. Met een kerel die nog niet zo super lang actief is wat de muziek betreft. Ik heb het over Sylvia Bumpa. Niet Bompa, dat is iets anders. Sylvia Bumpa. Sinds een kleine tweetal jaar is hij actief. En deze track moet je zeker kennen. En als je hem niet kent, moet je hem leren kennen. Dit is One Tonight van Sylvia.

0: Dit is nieuw en ook weer niet helemaal natuurlijk. Silva Bampa en On Tonight.
1: De Summer Beat 1000 Flashback.
0: Oh, het moet toch zo leuk maar niet zijn. Hè? Die heerlijke lijst die we jou gepresenteerd hebben, zo vlak voor de start van de officiële zomervakantie. Toen kreeg je de 1000 heetste en vooral lekkerste tracks te horen in de Summer Beat 1000. En we vinden dat zo'n goede lijst. En jij vindt het trouwens ook zo'n goede lijst, dat je er gewoon eigenlijk elke avond, behalve zaterdag, van kan genieten. Tussen 7 en 9 hier bij Top is er de Summer Beat 1000 Shuffle. De hele lijst die staat gewoon op topradio.be. Kan je trouwens ook vinden in de topradio.be-app. En aangezien dat dan toch kan beluisteren zo tijdens de avond hier op Top, is het de ideale soundtrack voor de zomervakantie, voor een of andere zomerse barbecue of gewoon voor een of andere beachbar waar jij misschien wel de eigenaar van bent. En op een gegeven moment zit de kans er ook in dat nummer 752 in de lijst passeert. Dat is Sam Veld samen met, hoe heet ze ook alweer? Allee, Dingsken, het ligt op de punt van mijn tong.
2: Anita.
0: Ja, juist, ja.

0: Dat is de filosofie van het weekend en eigenlijk ook gewoon van het leven. It's gonna be alright van Deep Zone. Of zoals luisteraar Bert het zegt in de Topradio BE-app.
1: Deep Zone, it's gonna be alright. Gewoon een topkeuze, Kurt.
0: Ah, merci, merci. Kijk, als het dan toch gaat over topkeuzes. We zitten hier met een paar springers. De vraag is alleen, welke springer mag er straks passeren? Oftewel gaat het dus dit worden. En dan wordt het dus Blackpink, maar je kan ook springen op dit.

0: Maar kijk, één van die twee springers komt eraan over een anderhalf minuutje al.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
8: 25% op barbecueworst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
10: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
9: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
10: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
9: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: dit zijn de ideale summer beats om misschien straks wel richting Bocholt te trekken en daar dag te gaan zeggen tegen de 8000 inwoners daar. Maar er is toch een andere reden om naar Bocholt te gaan. Ja, dit heeft te maken met de beach party die daar eigenlijk al 2 dagen aan de gang is. En straks vanaf 7 uur dan start de 3e dag vandaag, 1 augustus, met onder andere Adjust en Blackprint. Op de hard stage ook Caracals en Luna Lucci en Reggie bijvoorbeeld. Zonder Linda kan je er ook aan het werk zien vanavond op de main stage. En Greg S. die heeft er zijn eigen podium en er nodigt wat vrienden uit. Het heet ook de Greg S. and Friends stage met onder andere vrienden zoals Frankie Kloek die daar straks langskomen. Ook Jerome bijvoorbeeld en ook jong talent zoals Owen, als je helemaal aan het werk wil zien. Beach party in Bocholt, daar moet je zijn. Maar vanaf 7 uur, wanneer de deuren daar open gaan, dan loopt ook onze Esther daar rond. En kan je het ook deels volgen via onze socials van Top. En je kan onder andere ook langsgaan bij de Your Summer Beat by Mentos Silent Disco. Want daar gaan we eigenlijk het hele jaar mee door verschillende festivals. Natuurlijk trekken we het land door. En ook jij bent daar straks wel van harte welkom. 3 muziekstijlen. Dat wil eigenlijk ook zeggen dat je al wat moet nadenken over welke danspasjes je gaat daar brengen. Zeker als je wisselt van muziekstijl. Ik stel voor, per muziekstijl 3 muziek of 3 dansjes, dat zijn er 9 in totaal, moet in orde komen. Hè. Je kan het allemaal volgen dus via onze socials en vooral ook in tech natuurlijk. Hè. Beach party in Bocholt, daar moet je zijn deze avond.
1: Your Summer Beat, samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
3: Yeah.

0: altijd heerlijk om te lezen dat er ook nog mensen zijn die ook echt luisteren naar hetgene wat ik hier vertel. Zo is er Jeff in de Topradio BE op die laat weten dat hij vanavond onder andere naar Bochel trekt, naar de beachparty voor onder andere Luna Lucci. Ik stel voor, Jeff, dat je ook even langskomt bij onze Your Summer Beat by Mentos Silent Disco en dan een filmpje maakt van je beste dance moves. Zien we altijd graag verschijnen. Straks onderweg trouwens Edward Maya en Stereo Love. Daar kan je al eens een beetje op oefenen wat die dance moves betreft. En als je onderweg bent, 20 minuten aanschuiven op de E40 richting Brugge. En dat aanschuiven start al vanaf Aalter tot Oostkamp. Beland je nog in een andere file? Supergoed nieuws, want je moet verder nergens langer dan 5 minuutjes aanschuiven.
1: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
2: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
1: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
2: En klanten altijd tevreden.
1: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

een topzomer, maar dankzij deze Edward Maya. En natuurlijk ook gewoon als je je neus buiten steekt, dan merk je dat het zomer is. En volgende week is het eigenlijk nog van dat. Oké, ik heb hier en daar wel een onweersbui zien verschijnen, maar toch die temperaturen. Dat blijft nog altijd op en top zomer. We gaan de records weer breken. Dat heb ik ook al gelezen in de weekendkranten. En ook deze week, als je met een go-car wil gaan rondrijden, dan moet je daar toch van profiteren, denk ik, deze zomer. Want er zijn maar minder en minder go-kartverhuurders. Dus dat is een van die herinneringen die in mijn geval wel passen eigenlijk bij de zomer. En een andere herinnering waar ik daar straks moest aan denken, is dat ik als klein manneke zoiets had van, ik wil wel veldrijder worden. Die gedachte kwam vooral in de zomer om een of andere duistere reden. Maar ja, wanneer rijden veldrijders rond? Vooral in de winter natuurlijk. En dan had ik daar toch net iets minder zin eigenlijk. Als jij ook toevallig op dit moment volop herinneringen aan het ophalen bent, dan mag je het altijd wel delen, hè, via de Topradio BE-app. Sowieso komen er misschien straks wel herinneringen los dankzij Jason Derulo en zijn Talk Dirty. En de kerel die hier nu aankomt, Ailey Oaks, die gaat ook een paar herinneringen op je loslaten.

0: Ondanks hoe fel hij ook probeert een Jason, snapt ze het niet helemaal.
1: Jazzy aan.
2: What? I don't understand.
0: Ja, zo liggen op de radio. Straks onderweg David Guetta en dat is absoluut geen leugen. Samen met Sia Passetti nog eens met Beautiful People. En Martin Garrix komt er ook nog aan over een dikke 6 minuutjes.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
5: Hey, mechanieker. Wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
4: Allee, serieus. Moduvan. Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
6: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
7: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat, met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
8: Voor jouw droominterieur. glasdeurenonline.be.

Een feestje laten starten, ja, je moet dat kunnen eigenlijk. Maar het professioneel afsluiten, dat moet je ook kunnen. Stop your summer beer. Ja, en een kerel die daar al heel getraind in is, is Martin Garrix. Want hij heeft al meer dan 5 keer de mainstage van Tomorrowland afgesloten. Of dat nu met veel of weinig vuurwerk is, het kan hem allemaal niet deren eigenlijk. En 23 augustus kan je hem trouwens ook aan het werk zien in het circuit van Zandvoort in Nederland. Met veel of weinig vuurwerk, het gaat sowieso top zijn. Dit is hij met There For You.

Goh ja, dat denkt hij misschien ook wel. Turn the lights off. En misschien ook wel van, goh, we moeten het er eigenlijk niet meer over hebben. En ik snap dat gevoel, want ik had met hem te doen deze week. Want het kan echt iedereen overkomen. Over wie ik het heb en wat er precies aan de hand was en wat er eigenlijk een beetje gênant was, dat hoor je straks na 5 uur. En na Willy Williams' zotte trompet.

0: Bompie.
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
0: Wie?
1: Jamma.
0: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
2: Ho!
3: Ik kan niet.
1: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
1: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja.
3: Wij klussen mee.
0: Yay!
4: Gamma. Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Dit is Stop!
6: Goh, ik blijf het toch gênant vinden hoor, waarover we het straks moeten hebben na 5 uur. Eerst minder gênant nieuws, dankzij Lore.
7: Een goede middag. Remco Evenepoel heeft de Classica San Sebastian gewonnen. Hij haalde het in een spurt met 2 voor de Ecuadoriaan Richard Carapaz. Het is de 4e keer dat Evenepoel de wedstrijd wint. Hij wordt zo alleen recordhouder. In Maasmechelen in Limburg woedt een zware brand in een loods naast een woning. De zwarte rookpluim is tot ver in de omtrek te zien. De politie vraagt omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer gaat ervan uit dat er niemand in de loods was en er dus geen slachtoffers zijn. De leiders van 22 EU-landen eisen maatregelen om de buitengrenzen te versterken. Bij hen ook onze premier De Wever. De aanleiding is de toevloed van migranten in Ceuta, een stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Ze richten hun eis aan de Europese Commissie. Journalist Robin Ramakers is voor ons in Ceuta.
8: Je voelt ook uiteraard dat er in heel Europa politieke topspanning heerst. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de bijzonder indrukwekkende beelden van zo'n gigantische massa. Van het moment dat er aan de andere kant de deur wordt opengezet om politieke druk te zetten op Europa, ja, dan kunnen we daar eigenlijk vrijwel niets tegen beginnen.
7: In Amsterdam is de Pride vandaag gevierd. Duizenden mensen kwamen er samen langs de grachten voor een botenparade. Die is dit jaar extra groot door de World Pride deze week, die ook in Amsterdam plaatsvindt dit jaar. Een belangrijk signaal vanuit de stad, zegt burgemeester Femke Halsema.
9: Wij zijn een stad die uit wil stralen dat iedereen vrij kan zijn, dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat staat onder druk. En dan is het eens te meer belangrijk dat je als stad laat zien wat je waarden zijn. Dat je voor vrije liefde staat. Alsjeblieft, laat je zien. Wees trots, want onze stad wordt er kleurrijk door.
7: Ook premier Rob Jetten nam deel aan de Pride. Hij riep op om jezelf te zijn en benadrukte dat liefde liefde is. In Pakistan is de bekende Nepalese bergbeklimmer Nirmal Purja overleden, samen met 9 andere klimmers. Dat maakt zijn bedrijf bekend. De expeditieleden kwamen gisteren terecht in een lawine op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Purja beklom in 2019 alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. En voetbalclub Union heeft een nieuwe doelman aangetrokken, de Burkinees Hervé Koffi. Hij komt over van de Franse ploeg Lens. Koffi speelde eerder voor Charleroi. Hij komt in de plaats van de Nederlander Kjell Scherpen. Die is naar het Engelse Ipswich Town vertrokken. Het blijft zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.
5: Dit is Stop! Vermijden.
6: Nog tot 9 augustus is het feest in Lokeren en toevallig die 9 augustus komt Los Frequencies langs om daar de boel in stijl af te sluiten.

0: Weet je wat er zo leuk is aan het weekend en bij vakantie, bij uitstek? Dat je lekker lang in je bed kan blijven liggen. En als je dat in het bed liggen nog wat leuker wil maken, dan weet je allemaal wat de truc is natuurlijk. Zorgen voor vers gewassen lakentjes. Allee, bij mij werkt dat toch in ieder geval. Ik denk bij een heleboel andere mensen ook. Als je dat doet, dan lijkt het alsof je nog net iets vaster slaapt dan gewoonlijk. En dan kan het al eens gebeuren dat je dat doet, die lakentjes, op een donderdagavond. Dat het dan plots vrijdagochtend is, dat je wakker wordt, iets voor 7, wat eigenlijk een uur is waarop je nog best jezelf zou kunnen omdraaien. En dat je dan plots denkt, vrijdagochtend, 7 uur. Volgens mij moest ik ergens zijn. Het is toevallig deze week ook gebeurd bij onze Brian, gisteren toevallig. Ja, en dan een beetje later, iets voor 8, 7:50, gebeurde dan dit.
1: Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik heb mij gigantisch overslapen. Ja, ik ben echt net aangekomen, terwijl ik hier al 50 minuten moet zijn. Sorry.
0: Ah, die sorry, dat is niet erg hoor. Maar in ieder geval, 7:50, dan heb je Brian voor de allereerste keer gehoord. Gisteren was dat. Ik weet niet of het ook echt met die lakentjes te maken heeft, maar ik gok dat het daar toch iets mee te maken heeft. Al kan het ook zijn dat het avondje ervoor net iets te lang was. Het zal een van die twee zijn. En ja, je kan daar beelden van zien via onze socials, via onze Facebook, via onze Instagram. Kan je zien hoe Brian eruit ziet nadat hij heel snel naar de studio gereden is. En we hebben er ook een vraag bij gezet. Hoe moet Brian het eigenlijk goed maken? Heb je een paar ideetjes? Ik heb al dingen zien verschijnen als 50 minuten vroeger starten maandag. 50 minuten verzoeknummers draaien heb ik ook al zien passeren. Er is ook iemand, Davy was het denk ik, die wil dat Brian een nachtje overnacht hier in de studio en dat hij dan, top idee, dat hij dan de ochtend wakker wordt gemaakt door één van onze collega's. In dat geval, als er iemand toevallig een trompet heeft, een of andere drumstel of zoiets, kijk, dingen die lawaai maken. Het is maar een ideetje natuurlijk, maar ik denk dat dat toch wel een van de toppers is eigenlijk. Als jij toevallig ook nog een idee hebt van hoe dat Brian het kan goedmaken, het feit dat hij gisteren net iets te laat was, 15 minuten om precies te zijn, dan mag je het altijd laten weten. Hè. Dat kan dus via onze socials of via de Topradio BE-app. En ah ja, Thomas Gray komt er nu aan. Het feit dat hij nu als eerste woord time zegt, is puur toeval. Maar echt, geloof me, puur toeval.

0: Maar deze wow, DJ Licious en zijn hoop gaat er ook bij zijn op 9 augustus. En dat tijdens de Lokerse feesten. En trouwens is die de enige, ook Lost Frequencies komt daar nog langs. Ik denk dat ik die 9 augustus is richting Lokeren moet. Trouwens, dit komt er straks aan. Pas perfect natuurlijk bij de Weekend Vibe. Mr. Belt is onderweg na dit.
1: Nog steeds aan volonté.
2: This is a muscle of a lunch garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
3: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
5: En een avonturenparcours.
3: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
3: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.

0: zaterdag 1 augustus vandaag. En het is een dag waarop er best wat te doen is. Bijvoorbeeld in Bocholt kan je naar de Beach Party. Je kan het trouwens ook deels volgen via onze socials. Allemaal dankzij onze Esther die daar rondloopt. Vanaf 7 uur start het daar. En in Capelle is er ook Ten Dance. Daar hebben we onder andere ticketjes voor weggegeven. Luisteraar Thomas, het Erpenmeer is helemaal richting Capelle geteend om te genieten van die gratis ticketjes. En ik hoor je nu denken, gratis ticketjes? Zijn er vandaag ook gratis ticketjes te verdienen? Ha, misschien wel, misschien ook niet. Zo af en toe delen we die uit op random momenten. Het is bijna even random eigenlijk als dat je per ongeluk, per toeval, een heel bekend pianodeuntje hoort passeren, zoals dit bijvoorbeeld. Ah, dat kan elk moment gebeuren. En wie weet hoort daar dan ook wel de bouwse bij met Magnetic. Het zou straks opnieuw kunnen gebeuren. Eerst even kijken naar de weg. Ja, dan kan ik vertellen dat je ongeveer een kwartier moet aanschuiven op de E403 richting Brugge tussen Moorselen en Roeselaar-Rumbeke. Moet je dat klein kwartiertje bijtellen. Een andere file kost je op dit moment minder dan 5 minuten. En dan is het nu heel spannend. Gaat straks dat pianodeuntje passeren of niet? Er is maar één manier om het te ontdekken. Dat is blijven luisteren.
1: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Smartfoto.be.
3: Ah, maar ik moet nog door 100 foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet.

Wekenlang heeft hij op nummer 1 gestaan in de top 40. Met het bekende deuntje natuurlijk, Magnetic en The Bounce. En ook luisteraar Thijs had hem onder andere gespot. Trouwens, moet ik het eens hebben over Becky Hill en Netsky. Die ken je van dit?

0: Netsky en Becky Hill samen met Hold On.
1: Dit is Top.
0: Maar je kent ze sinds kort ook van hun ruildeals. Ah ja, het is te zeggen, Becky Hill was de gast in Brussel samen met Netsky tijdens onze nationale feestdag. Het feest dat ze daar altijd organiseren en dat afgesloten wordt met een DJ. En vooral enorm veel vuurwerk. Ah ja, ik denk dat ze bij Tomorrowland een beetje jaloers zijn, want er is dan volgens mij meer vuurwerk afgeschoten die 21 juli dan op meerdere weekends Tomorrowland samen. Maar goed, Becky Hill en Netsky waren daar dus samen de gast, maar ze gaan het nog eens overdoen. Maar dit keer dan in West Sussex in Noordoost Engeland, mooi geregeld, op 15 augustus is dat het geval. Maar diezelfde Becky Hill die komt nog eens terug naar ons land op 21 augustus. Dan komt ze naar Pukkelpop en heel misschien gaat ze dan wel een ruildier organiseren. Niet met Netsky, maar misschien wel met Medusa. Dat zou ze maar kunnen. Dan kan ze die 21 augustus samen met de boys daar op het podium staan. En dan gaan ze dat back-to-back concertje op een of ander moment wel organiseren. Ah, het is maar een ideetje natuurlijk, hè.

0: heeft nu eindelijk ook echt een plekje gekregen in ons hart, nu dat hij toch tenminste is in Boom is komen piepen natuurlijk. Calvin Harris en Feel So Close, deze man. Ja, die heeft een eeuwige plek in ons hart natuurlijk. Avicii is onderweg met Seek Bromance na dit.
1: Schatje, wat doe jij op die ladder?
2: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
3: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren, bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
4: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
5: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiederrecht nieuw kamionette in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch ingedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit nu toch niet serieus.
6: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
4: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
5: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
7: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
8: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n sauna.
7: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
8: Sun wie?
7: Sun Systems.
9: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
8: Ja, chique ding is dat, hè.
7: Sun Systems. Ja, hallo maat.
10: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
11: Maar nee, ik wil parket.
10: Tegels.
11: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
10: Goed idee.
11: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
10: Vraag je offerte bij De Koning Shop en Isolatie.
11: Check isolatievloer.be.

Timberg, Avicii natuurlijk. Hij was erbij natuurlijk. Al die edities eigenlijk van Tomorrowland. En zal er nog altijd bij zijn. Ook met dit. Voor eeuwig in ons hart natuurlijk. Hiermee is hij trouwens op plaats 8 beland. Want er is een statistiekje gemaakt van de tracks die het vaakst gepasseerd zijn tijdens die weekends daar in Tomorrowland. En deze Levels van Avicii staat op nummer 8. Trouwens op nummer 1 in die fameuze top 10 staat dit. Die volledige top 10 die kan je trouwens vinden via onze socials, via onze Facebook en Instagram. En als we dan terug een beetje naar beneden scrollen en we kijken naar nummer 6, dan komen we daar deze tegen van Dimitri Vegas, Silver en vooral Pat B. Het is Turn the Tide, maar dan een beetje steviger.

belangrijke levenslessen. En dat tijdens het weekend, zeg. Vooral dankzij Marshmallow en Another Drink. Ja, voor straks ook een paar levenslessen passeren tijdens Top Schaamteloos. Dat hangt volledig van Jeroen af. Wat ik wel kan beloven is een overzichtje van wat je zal mag verwachten qua muziek. Voor straks naar deze Beyoncé en Break My Soul.

0: Queen Bee. En nu heb je net weer ontdekt waarom ze Queen Bee heet. Beyoncé, Break My Soul.
1: Dit is Top.
0: Met straks na 6 uur en na de top headlines Top Schaamteloos. En als je bij de club wil horen bij Top Schaamteloos, ja, dan moet je soms een klein beetje tegendraad zijn. Ik zeg maar iets, als ik aan jou vraag om te tellen, dan is de kans heel groot dat je start bij nummer 1. Als je een IT'er bent, dan start je te tellen vanaf 0. En als je dus hoort bij de Schaamteloze Club, dan start je niet bij 0 of bij 1, maar bij nummer 5. Je start dan wel met tellen bij nummer 5, maar je stopt ook bij nummer 8. Dat is nu een schaamteloos. Steps is een van die tracks die je mag verwachten straks na 6 uur bij Jeroen en Top Schaamteloos. En oh ja, deze is er ook bij. Want tellen, dat is wel leuk, maar zo'n simpele tekst zoals la-di-da-di-da en la-la-la, dat mag natuurlijk ook niet passeren, hè, en ook niet ontbreken beter. Be My Lover is de eerste track die hoort na de top headlines. Geniet van deze fantastische zaterdag 1 augustus. Geniet van Jeroen. En wat mij betreft, tot, laten we zeggen, goh ja, volgende week of zo, bye ja.

0: Lotto is op zoek naar tenen.
1: Tenen?
0: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
1: Oh.
0: Of grasprietjes van elke festivalwei ter wereld.
2: Gowin, ik voel dat mijn cliënteen.
3: C'est
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Dit is Top. Top Headlines.
5: Een goede avond. Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen. Hij haalde het in een spurt met 2 voor de Ecuadoriaan Richard Carapaz. Op zo'n 50 kilometer van de meet werd het voor Evenepoel nog spannend na een probleem met zijn fiets.
6: Ik was best wel in paniek. Uiteindelijk heb ik gewoon zo hard mogelijk naar boven gereden. Wel gepeest omdat ik wist dat er op de plateau en in de afdaling nog veel goed te maken was. En dat is ook wat dat ik gedaan had, want dat was ook nog best nog ver. Maar uiteindelijk maakt het niet uit als je wint. Elk probleem is dan mooi meegenomen.
5: Het is de 4e keer dat Evenepoel de wedstrijd wint. Hij wordt zo alleen recordhouder. De getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week is gevonden. Dat meldt de politie. Daarvoor werd vanmiddag nog een opsporingsbericht verspreid. De man zat op de tram toen een man van 54 een dodelijke klap kreeg nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. Ook de getuige zou slagen hebben gekregen van de dader. Die werd opgepakt. In Maasmechelen in Limburg heeft het zwaar gebrand in een loods naast een boerderij. De zwarte rookpluim was tot ver in de omtrek te zien. Omwonenden houden ramen en deuren best nog een tijd gesloten. Bij de brand raakte niemand gewond. Ook de dieren die in een boerderij in de buurt stonden, konden in veiligheid gebracht worden. De leiders van 22 EU-landen eisen maatregelen om de buitengrenzen te versterken. Bij hen ook onze premier De Wever. De aanleiding is de toevloed van migranten in Ceuta, een stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Ze richten hun eis aan de Europese Commissie. Journalist Robin Ramakers is voor ons in Ceuta.
7: Je voelt ook uiteraard dat er in heel Europa politieke topspanning heerst. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de bijzonder indrukwekkende beelden van zo'n gigantische massa. Van het moment dat er aan de andere kant de deur wordt opengezet om politieke druk te zetten op Europa, ja, dan kunnen we daar eigenlijk vrijwel niets tegen beginnen.
5: In Amsterdam wordt de Pride vandaag gevierd. Duizenden mensen zijn er samengekomen langs de grachten voor een botenparade. Die is dit jaar extra groot door de World Pride Week, die ook in Amsterdam plaatsvindt dit jaar. Een belangrijk signaal vanuit de stad, zegt burgemeester Femke Halsema.
8: Wij zijn een stad die uit wil stralen dat iedereen vrij kan zijn, dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat staat onder druk. En dan is het eens te meer belangrijk dat je als stad laat zien wat je waarden zijn, dat je voor vrije liefde staat. Alsjeblieft, laat je zien. Wees trots, want onze stad wordt er kleurrijk door.
5: Ook premier Rob Jetten nam deel aan de Pride. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen en maandag krijgen we zonnig zomerweer met maxima boven 30 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met kans op buien, maar met zomerse temperaturen rond 25 graden.
4: Dit is Top. Top Schaamteloos. Jeroen Gorus.

0: Dat noemen ze dan meteen openen met een absolute topper binnen het genre. Dat was natuurlijk La Bouche en Be My Lover. La da da di da da da da. Goedenavond.
1: Het aperitief voor de ultieme zaterdagavond. Het feest begint hier en nu.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dit is Top Schaamteloos.
2: Let's go.
1: Let's go.
0: Allee, ja, dat is goed. Laat het feest maar beginnen.

0: Ja, ja, de ambiance zit er al goed in.
1: Dit is Top Schaamteloos op zaterdagavond.
0: De hele zaterdagavond is weer van ons. Kurt heeft je dat daarnet ook al verteld. Die heeft al een paar tracks verklapt. Moeten we nog eens bedanken, want hij kondigt het programma altijd aan dat ik zoiets heb van dat mag ik niet missen. Maar ja, ik maak het zelf, dus ik ga het niet missen. Dat is natuurlijk, ja, fijn, zo, ingewikkeld. Straks ook de Poco Loco Gang, de Guru Josh Project, Captain Hollywood Project en nu al Armin van Buuren.

0: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
1: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
0: Wat bedoelde?
1: Ja, die regelt heel een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
2: Dat zal wel.
1: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
0: Echt? Dus?
1: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gide ze even, gewoon doen.

Hello, amigos. Let's have some fun tonight. Let's go, loco.

0: En nu heb ik een pâtéke voor jullie.
1: Top schaamteloos. De schaamte voorbij.
0: Ja, ik mag dat wel zeggen, denk ik. Kate Ryan, dat is een pâtéke hoor. Die doet dus niks anders dan kofferen in de loop van haar carrière. En ze komt er altijd geweldig mee weg. Ja, als je een trouwe luisteraar bent van Schaamteloos, dan ken je natuurlijk Désenchanté, origineel van Mylène Farmer. Ze heeft ook Libertine gecoverd, origineel van Mylène Farmer. Maar niet alleen Mylène Farmer was niet veilig, ook Desireless, Voyage, Voyage.

Ook Frans Gal met Ella Ella. Ook Babacar van Frans Gal. Ze heeft het allemaal gecoverd. En ze doet het alsof het helemaal van haar is. Enfin, misschien heb je een van die dingen die ik genoemd heb nog niet gehoord. Dus hier is die cover van Desireless of is Desireless.

En dan heeft ze die Désenchanté trouwens nog een keer uitgebracht samen met Blaster Jacks. Ja, ja, ze solliciteert ernaar om in Schaamteloos verschillende keren voorbij te komen. Dat is dan heel goed gelukt. Proficiat.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Deze week stond er nog in de krant dat we eigenlijk geen zomerhits meer hebben. Zo duidelijk één plaat die de hele zomer overal te horen is. Ja, dat is waar, maar er zijn wel verschillende pogingen. Dit was er zo in Niki du Soleil. Aela, hoor je het? Zomerhit, hè? Esta loco.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

0: Never a dull moment bij Top Schaamteloos. En ook niet met onze verse track van deze week.
1: Helemaal vers, maar toch schaamteloos.
0: Jawel, oké, toegegeven, het is ook wel weer een beetje schaamteloos gekopieerd. Daar komen we straks nog op terug. Maar toch vooral met een amazing gehalte van je welste. Dan heeft het feit dat je het nummer al kent daar natuurlijk veel mee te maken. Maar het is een leuke plaat en dus we introduceren ze vanavond. Deze van Afrojack.

die opwindbare radio's, dat was ik al tegengekomen. Maar blijkbaar is hij in het bezit van een opblaasbare. Dat is speciaal. Zie je in ieder geval dat hij goed opgeblazen is, want dit fijne programma gaat nog een uur of

0: Nieuws. Goedenavond. Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen. Hij haalde het in een spurt met 2 voor de Ecuadoraan Richard Carapaz. Op zo'n 50 kilometer van de meet werd het voor Evenepoel nog spannend, na een probleem met zijn fiets.
1: Ik was best wel in paniek. Uiteindelijk heb ik gewoon zo hard mogelijk naar boven gereden. Wel gepaced omdat ik wist dat er op de plateau en in de afdaling nog veel goed te maken was. En dat is ook wat dat ik gedaan had, want dat is ook nog best nog ver. Maar uiteindelijk maakt het niet uit. Als je wint, elk probleem is dan mooi meegenomen.
0: Het is de vierde keer dat Evenepoel de Clásica San Sebastián wint. Hij wordt zo alleen recordhouder. Geen vierde ritzege voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. De overwinning was voor de Noor Storm Ingebrigtsen. Hij had 15 seconden voorsprong op een groepje achtervolgers en 20 seconden op het peloton. Wout van Aert blijft leider in het klassement. En daar was het hem om te doen vandaag.
2: Ons doel was vandaag om klassementspositie te behouden, zodat we morgen zonder stress kunnen starten. En ik denk dat we prima mee geslaagd zijn.
0: Morgen eindigt de Ronde van Denemarken. En in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Nederlandse Lorena Wiebes de eerste rit gewonnen. Ze haalde het in de sprint voor de Mauritiaanse Kim Lecour en de Nederlandse Demi Vollering. Wiebes vertrekt morgen in de gele trui. De getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week is gevonden, dat meldt de politie. Daarvoor werd vanmiddag nog een opsporingsbericht verspreid. De man zat op de tram toen een man van 54 een dodelijke klap kreeg, nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. Ook de getuige zou slagen hebben gekregen van de dader. Die werd opgepakt. De verwachte drukte op de Europese wegen is uitgebleven. Er was een zwarte zaterdag voorspeld met veel files, maar het viel al bij al mee. Mogelijk zijn veel mensen vroeger vertrokken om de files voor te zijn, zegt Gert Verhoeven van VHB.
3: Het probleem dat zich een beetje stelt, dat is dat we vanmorgen in de VHB-alarmcentrale sinds vannacht en heel vroeg deze morgen toch wel wat meer oproepen zagen en ook wat meer ongevallen. En daaruit leiden we af dat er toch wel veel mensen gisteravond zijn vertrokken, de nacht hebben doorgegaan.
0: VHB raadt wel af om 's nachts te rijden, omdat je door de vermoeidheid meer kans hebt op ongevallen. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen en maandag krijgen we zonnig zomerweer met maxima boven 30 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met kans op buien, maar met zomerse temperaturen rond 25 graden.
4: Dit is Top. Top Schaamteloos. Jeroen Goris.

0: to you, Salema Beach. I'm gonna back to Italia.
1: Ja, dat is ooit zo'n populair plaatje geweest bij ons, dat je dat om de haverklap hoorde. Het is lang geleden toegegeven. En nu heeft dat alleen in schaamteloos nog zijn plaats. Deze Cisco Kids en de Pizza Man. Goedenavond, welkom in deel 2.

absolute klassieker van Absalom en Secret Show Me The Way. Ja, ik ga je even op weg helpen met de muziek die we dit uur allemaal gaan draaien. Die is onder andere van DJ Fred en Arnold T, de D-Devil's Daddy Yankee. En Trance zie ik hier ook staan, dat is nog lang geleden. En ken je deze nog van de Far East Movement? We vliegen erin, Like a G's.

0: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Woehoe! Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
6: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
5: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
6: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
5: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
7: Top! We make you move. This is something new. The Casper Slide.

0: zaterdagavond is van ons.
1: En zoals je weet gaan we elke week ook op zoek naar tracks die niet in onze playlisten staan van Top Schaamteloos. En tracks waarvan wij denken, misschien moet dat wel veranderen. En ja, is het schaamteloos of niet? Dat is ook de vraag natuurlijk. Dat mag jij zelf over oordelen. Reacties zijn altijd welkom via de Top-app. In dit geval is dat misschien echt wel de kwestie, want het is gewoon een hit die je kent, die regelmatig gedraaid wordt. Maar er zit toch een schaamteloos elementje in. Als je een beetje je best doet, dan merk je dat ook. Je kan zelfverzekerd zijn, maar je kan ook overdrijven. I know you want me, dit is Pitbull.
2: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Cata, que hola, Omega. And this is how we gonna do it.

0: jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: I know you want me. En dan kwam er iets in Spaans achteraan, waar wij natuurlijk niet van weten wat hij ermee bedoelt. Maar het zal ook wel dikke nekkerij geweest zijn. Take

0: zo schoon. La primavera. Ja, het klinkt toch anders, hè? Oké, er zijn in andere talen ook mooie woorden. Printemps. Bij ons is dat de lente. En het is natuurlijk een vreemd plaatje om te draaien op het moment dat de zomer op zijn laatste benen, ging ik al zeggen. Maar dat is niet waar, natuurlijk. Als je naar buiten gaat, hallo. Hij is nog volop bezig. Ik begin hem nu al te missen, zeg. Omdat die herfst eraan komt, hè, straks.
1: Six centuries ago. The last visitor from Earth entered my world. Now it's your turn to feel that

4, gate 5, gate 6, 6, 6.

0: Ja, wil er iemand de koffiezet even uittrekken, want we hebben een andere machine nodig.
1: Schaamteloos gekopieerd.
0: Ja, het kopieermachine.
1: Schaamteloos gekopieerd. Schaamteloos gekopieerd.
0: En daarvoor neem ik je mee naar het einde van de jaren 70. Een one-hit wonder, een indagsvlieg van het zuiverste water. Alleen dit nummer van haar is echt bekend, want dat was ook meer dan voldoende. Wereldwijd nummer 1, meer dan 10 miljoen exemplaren van verkocht. Ik denk dat ze er warmpjes bij zat op dat moment, want toen bracht een plaatje uitbrengen en daar een grote hit mee scoren nog heel veel op. Ik heb het over deze Anita Ward. Ik herken je het al? De poe. Maar het is natuurlijk het refreintje dat echt wel bij iedereen blijven hangen is. Ring my bell, tingelingelingeling. Daar is, jawel, beste vrienden, je voelde het al aan je water aankomen, een nieuwe versie van gemaakt. You can-

in dit geval schaamteloos gekopieerd, maar misschien ook een soort eerbetoontje aan die Anita Ward uit het einde van de jaren 70. Goed gedaan of niet, laat het maar even weten. Aitch, hoor je. Ring my bell.

0: die ons altijd noopt om nog wat meer gas te geven hier, alsof we dat nodig hadden, zeg.
1: Top Schaamteloos. Elke zaterdagavond. De hele avond.
0: En je weet, schaamteloosheid is van alle tijden, dus er zitten ook nieuwe plaatjes in. Alhoewel, deze loopt wel op zijn laatste benen. Hè. Het WK ligt helemaal achter ons, dus dan weet je, ja, dit gaan we niet echt lang meer horen. Maar het blijft wel plezant, hè, Shakira.

0: Nieuws. Goedenavond. De verwachte drukte op de Europese wegen is uitgebleven. Er was een zwarte zaterdag voorspeld met veel files, maar het viel al bij al mee. Mogelijk zijn veel mensen vroeger vertrokken om de files voor te zijn, zegt Gert Verhoeven van VAB.
1: Het probleem dat zich een beetje stelt, dat is dat we vanmorgen in de VAB-alarmcentrale sinds vannacht en heel vroeg deze morgen toch wel wat meer oproepen zagen en ook wat meer ongevallen. En daaruit leiden we af dat er toch wel veel mensen zich gisteravond zijn vertrokken, de nacht hebben doorgereden.
0: VAB raadt wel af om 's nachts te rijden, omdat je door de vermoeidheid meer kans hebt op ongevallen. Geen vierde ritzege voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. De overwinning was voor de Noor Storm Ingbrigtsen. Hij had 15 seconden voorsprong op een groepje achtervolgers en 20 seconden op het peloton. Wout van Aert blijft leider in het klassement en daar was het hem om te doen.
2: Ons doel was vandaag om de klassementspositie te behouden, zodat we morgen zonder stress kunnen starten. Ik denk dat we prima geslaagd zijn.
0: Morgen eindigt de Ronde van Denemarken. En in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Nederlandse Lorena Wiebes de eerste rit gewonnen. Ze haalde het in de sprint voor de Mauritaanse Kim Lecour en de Nederlandse Demi Vollering. Wiebes vertrekt morgen in de gele trui. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 13. Morgen en maandag opnieuw een zonnige zomerdag bij maxima rond 30 graden in het binnenland en 25 graden aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien.
3: Dit is Top. Top Schaamteloos. Jeroen.

0: Misschien wel een van de grootste schaamteloze hits ooit. Scooter en How Much Is The Fish? En je kan ook zeggen, een prima begin van het derde deel. Nu met een hele mond vol, want dit is tenminste de Dimensional Holophonic Sound. Goeiendag zeg. The House of God.
1: The House of God.

Elke zaterdagavond maken we er hier op de radio een dik feestje van. En dat lukte wel met deze tsunami van Dubs en Borges. En dat gaat straks ook lukken met The French Affair, The Rick, The Out Here Brothers, Touch of Joy. En nu die van Cat's Eye. Ja, daar zijn we er weer mee. Schaamteloosheid is van alle tijden. Dus ook deze.

weet niet of je die uitdrukking kent. Hoe later op de avond, hoe schoner het volk. Dat gaat ook een beetje op voor de plaatjes die we hier draaien op zaterdagavond. Dit is iets wat we niet te vroeg mogen programmeren, heeft de baas gezegd. Dus voilà, ik zet het ietsje later. Deze hier, je gaat daarin ook een sample herkennen. Ik zal het jou al verklappen wat het is. Namelijk Papa Don't Preach van Madonna. Als je dat nummer kent, dan denk je, als je dit nummer hoort beginnen, hoe gaan ze dat erin verwerken? Wel, heel goed. Luister maar naar DJ Massive en The Rebel. En Like This. Tot nu toe nog nooit gedraaid in Top Schaamteloos.

En dan is de vraag opnieuw, zoals de vraag elke week is. Is dit schaamteloos genoeg om nog een keer ten gehore te brengen? Laat het maar even weten via onze app. DJ Massive en The Rebel, daar ging het dus over. En Like This met een merci.

chosen to defend the realm of Earth.

ik vind het echt zo jammer dat hij niet helemaal is doorgebroken eigenlijk. En dat zou toch schoon zijn kunnen zeggen, maar dit is echt 100% de zomerhit van dit jaar. Hij had het nogthans verdiend. Vincent la petite culotte. Hij heeft al zo'n klein onderbroekske. Gun hem dan toch die zomerhit, zeg mama.

0: blijft hij. De prijs die niemand wil winnen. Ah, je zat erop te wachten.
1: Mooi.
2: De schaamteloze wisselbeker.
0: Hier is die. De schaamteloze wisselbeker blijft in Vlaamse handen deze week, want hij gaat naar Danny Heilen. Ik weet niet of die naam jou iets zegt. Danny is in dit geval vrouwelijk. Ik weet, het is een beetje verwarrend. Danny Heilen is de actrice die jaar en dag Pascalleke heeft neergezet in FC De Kampioenen. En ze kwam deze week in de pers. Ja, ze is ondertussen ook een flinke zeventiger. Dus ja, dat is een gezegende leeftijd. We moeten daar eerlijk in zijn. En ze heeft haar laatste interview gegeven. Het is te zeggen, ze maakt duidelijk, dit was mijn laatste interview waarin ik het heb over De Kampioenen. FC De Kampioenen, ze gaat er hierna niet meer over praten. Het publiek waarschijnlijk wel, maar goed, dat doet niet ter zake. Danny Heilen neemt afscheid van Pascalleke en als er nog eens een interview komt, mag het overal overgaan, behalve daarover. Allee, zo rap! Dat is toch niet te geloven? Die laatste aflevering van FC De Kampioenen, dat is nog maar geleden van 26 februari 2011.

Ja, ja, let de basekick. Daar is Tini Fies van hoor. Funkhauser en Enola Jay, zijn versie van die ultieme klassieker uit de jaren 80. Ja, ik heb sommige mensen ook al horen zeggen, mensen die die muziek uit de jaren 80 nogal genegen zijn, dat dit een pure schande is, die versie. Maar ja, goed. Het is schaamteloos voor iets, hè jongens.

0: Nieuws. Goedenavond. De zoon van een van de drie Belgische slachtoffers van de bosbranden in Spanje vraagt premier De Wever in een open brief om het Spaanse onderzoek mee op te volgen. Dorpelingen en buren hebben hem verteld dat er nooit alarm is geslagen. De overheid ontkent dat, maar hij vraagt een onderzoek.
1: Ik wil de waardigheid van de slachtoffers herstellen. Er wordt momenteel met de vinger naar hun gewezen dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen dood. Ik denk dat dit niet terecht is. Dus ik wil dat er eerst een onderzoek plaatsvindt en dan pas uitingen worden gemaakt. En ten tweede, opnieuw, ik wil dat er een onderzoek komt om te identificeren of er fouten zijn gemaakt, zodanig dat in de toekomst deze zich niet kunnen herhalen.
0: Hij wil dat ons land er mee op toezit dat het onderzoek gevoerd wordt. De Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten roepen hun burgers op om zich voor te bereiden op een vertrek. Het gaat om de ambassades in onder meer Jordanië, Irak en Israël. Ze waarschuwen voor een mogelijke escalatie van het geweld. Ze raden de burgers aan om informatie over vluchten goed op te volgen, want het luchtverkeer kan verstoord geraken. De VS en Israël hebben eind februari een offensief gestart tegen Iran. Het is niet duidelijk waarom de waarschuwing er net nu komt. En een zware crash in de rally van Finland. Wereldkampioen Sébastien Ogier ging met hoge snelheid van de baan en botste op een aantal bomen langs de weg. Ogier en zijn co-piloot zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Hun team laat weten dat het al bij al goed met hen gaat. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 13. Morgen en maandag opnieuw een zonnige zomerdag bij maxima rond 30 graden in het binnenland en 25 graden aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien.
2: Dit is Top

De hele zomer lang gaan we door met het programma, heb je al gemerkt. Maar goed, ik vermeld het nog eens tussendoor, want we zijn nu echt wel in de helft van de grote vakantie. 1 augustus vandaag, met straks nog muziek van, even kijken, Kate Ryan is erbij, Marco de K, Lasgo, Madhouse en ook, nu springen we op tafel mannen, Bauer!

0: makes me feel.
1: En nu heb ik een patéke voor jullie.
2: Top schaamteloos. De schaamte voorbij.
1: Ja, ik mag dat wel zeggen, denk ik. Kate Ryan, dat is een patéken hoor. Die doet dus niks anders dan kofferen in de loop van haar carrière. En ze komt er altijd geweldig mee weg. Ja, als je een trouwe luisteraar bent van Schaamteloos, dan ken je natuurlijk Désenchanté, origineel van Mylijn Farmer. Ze heeft ook Libertine gecoverd, origineel van Mylijn Farmer. Maar niet alleen Mylijn Farmer was niet veilig. Ook Desireless, Voyage, Voyage. Ook France Gall met Ella Ella. Ook Babacar van France Gall. Zeg.

naam heeft ze die Désenchanté trouwens nog een keer uitgebracht samen met Blaster Jacks. Ja, ja, zo solliciteert ernaar om in Schaamteloos verschillende keren voorbij te komen. Dat is dan heel goed gelukt. Proficiat.

had hem beloofd, hè, maar dit nummer was je misschien al een klein beetje vergeten. Ja, alcohol maakt meer kapot dan je lief is, ook je hersenen. Voilà, mooi bruggetje, al zeg ik het zelf. Oh my god, I'm drunk. En wat niet is, als jij nu naar de radio kijkt, nee hoor, wat niet is, kan nog komen natuurlijk. Dit is Stop Schaamteloos, nog tot middernacht. Want waarom zou je nu naar een film kijken als het zaterdagavond is? Laat die video voor wat die is en feest mee met Paquito.

0: Never a dull moment bij Top Schaamteloos. En ook niet met onze verse track van deze week.
1: Helemaal vers, maar toch schaamteloos.
0: Jawel. Oké, toegegeven, het is ook wel weer een beetje schaamteloos gekopieerd. Daar komen we straks nog op terug. Maar toch vooral met een amazing gehalte van je welste. Dan heeft het feit dat je het nummer al kent daar natuurlijk veel mee te maken. Maar het is een leuke plaat en dus we introduceren ze vanavond. Deze van Afrojack.

Heel recent erbij gekomen op onze playlist. Het is ook nieuw natuurlijk, hè? Armin van Buuren en de Silver Panda. En Here in My Arms. Wat natuurlijk gewoon een stukje tekst is uit Enjoy the Silence. Waar het vandaan komt.

maar dat dat in een positieve zin wordt gebruikt. Want het zou ook iets heel negatiefs kunnen betekenen natuurlijk. Hè. Oei, oei, mijn tijd is gekomen. My time has come. Dat waren die van Flesh and Bones. Over

0: zaterdagavond is van ons.
1: En zoals je weet gaan we elke week ook op zoek naar tracks die niet in onze playlisten staan van Top Schaamteloos. En tracks waarvan wij denken, misschien moet dat wel veranderen. En ja, is het schaamteloos of niet? Dat is ook de vraag natuurlijk. Dat mag jij zelf over oordelen. Reacties zijn altijd welkom via de Top-app. In dit geval is dat misschien echt wel de kwestie, want het is gewoon een hit die je kent, die regelmatig gedraaid wordt. Maar er zit toch een schaamteloos elementje in. Als je een beetje je best doet, dan merk je dat ook. Je kan zelfverzekerd zijn, maar je kan ook overdrijven. I Know You Want Me, dit is Pitbull.
2: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year is gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

I Know You Want Me. En dan kwam er iets in Spaans achteraan, waar wij natuurlijk niet van weten wat hij ermee bedoelt. Maar het zal ook wel dikke nekkerij geweest zijn.

0: Ja, wil er iemand de koffiezet even uittrekken, want we hebben een andere machine nodig.
1: Schaamteloos gekopieerd.
0: Ja, het kopieermachine.
1: Schaamteloos gekopieerd. Schaamteloos gekopieerd.
0: En daarvoor neem ik je mee naar het einde van de jaren 70. Een one-hit wonder, een eendagsvlieg van het zuiverste water. Alleen dit nummer van haar is echt bekend, want dat was ook meer dan voldoende. Wereldwijd nummer 1, meer dan 10 miljoen exemplaren van verkocht. Ik denk dat ze er warmpjes bij zat op dat moment, want toen bracht een plaatje uitbrengen en daar een grote hitte mee scoren nog heel veel op. Ik heb het over deze Anita Ward. Ik herken je het al? De poeh. Poeh. Maar het is natuurlijk het refreintje dat echt wel bij iedereen blijven hangen is. Ring my bell, tingelingelingeling. Daar is, jawel, beste vrienden, je voelde het al aan je water aankomen, een nieuwe versie van gemaakt.

Maar in dit geval schaamteloos gekopieerd, maar misschien ook een soort eerbetoontje aan die Anita Ward uit het einde van de jaren 70. Goed gedaan of niet, laat het maar even weten. Aitch, hoor je. Ring my bell.

Hij kwam uit Nederland. Ja, het zou ook Frankrijk kunnen geweest zijn natuurlijk, met zo'n naam. En eigenlijk ook helemaal gewoon uit België. Ja, DJ Jean, het zal wel zijn. Get ready for the launch. En dan lanceren wij nu deze meezingers.

0: over de Kenia.
1: We make you move. Top schaamteloos.

0: Zeg het nog maar eens. Wallace, dat maakt het leven makkelijk.
1: Top schaamteloos. De zaterdagavond is van ons.
0: En er zit een discotheekje in je radio, ook in dit laatste uur. Met straks onder andere Dimi en Mike met The Ham. Milkink is erbij met een van hun eerste dingetjes, hè? Inside of Me. En je mag ook Paul Elstak nog verwachten. Maar eerst diep terug naar de jaren 90. En ik denk zelfs als je die niet meegemaakt hebt, dat je deze kent van Culture Beats.

0: Ons mokke zei altijd, als je niet wilt dat de mensen op je neerkijken, hè, dan moet je zorgen dat ze naar je opkijken. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen.
1: De vergunning geldt enkel voor een polyvalente ruimte. Polyvalent.
0: Soms vragen ze mij, wat als je het allemaal opnieuw kon doen?

weet niet of je die uitdrukking kent. Hoe later op de avond, hoe schoner het volk. Dat gaat ook een beetje op voor de plaatjes die we hier draaien op zaterdagavond. Dit is iets wat we niet te vroeg mogen programmeren, heeft de baas gezegd. Dus voilà, ik zet het ietsje later. Deze hier, je gaat daarin ook een sample herkennen. Ik zal het jou al verklappen wat het is. Namelijk Papa Don't Preach van Madonna. Als je dat nummer kent, dan denk je, als je dit nummer hoort beginnen, hoe gaan ze dat erin verwerken? Wel, heel goed. Luister maar naar DJ Massive and The Rebel. En Like This. Tot nu toe nog nooit gedraaid in Topschap.

En dan is de vraag opnieuw, zoals de vraag elke week is. Is dit schaamteloos genoeg om nog een keer ten gehore te brengen? Laat het maar even weten via onze app. DJ Massive en The Rebel, daar ging het dus over. En Like This, met een merci.

0: waar blijft die? De prijs die niemand wil winnen. Ah, je zat erop te wachten.
1: Mooi.
2: De schaamteloze wisselbeker.
0: Hier is die. De schaamteloze wisselbeker blijft in Vlaamse handen deze week, want hij gaat naar Danny Heilen. Ik weet niet of die naam jou iets zegt. Danny is in dit geval vrouwelijk. Ik weet het, is een beetje verwarrend. Danny Heilen is de actrice die jaar en dag Pascalleke heeft neergezet in FC De Kampioenen. En ze kwam deze week in de pers. Ja, ze is ondertussen ook een flinke zeventiger. Dus ja, dat is een gezegende leeftijd. We moeten daar eerlijk in zijn. En ze heeft haar laatste interview gegeven. Het is te zeggen, ze maakt duidelijk, dit was mijn laatste interview waarin ik het heb over De Kampioenen. FC De Kampioenen. Ze gaat er hierna niet meer over praten. Het publiek waarschijnlijk wel, maar goed, dat doet niet ter zake. Danny Heilen neemt afscheid van Pascalleke en als er nog eens een interview komt, mag het overal overgaan, behalve daarover. Allee, zo rap. Dat is toch niet te geloven? Die laatste aflevering van FC De Kampioenen, dat is nog maar geleden van 26 februari 2011.

Daar zal het ondertussen wel een beetje donker voor geworden zijn om hem eventueel te kunnen zien. Nou, wanneer die is er dus gewoon niet, bedoel ik. DJ Paul Aalstak, dan, ja, soms moet je ook niet te veel nadenken over de platen hier. Dat lijkt mij een goede definitie. Rainbow in the Sky, en nu ook hier.

Ja, ja, die van 20 Fingers, die voelen zich lucky vanavond, want die zijn zich al aan het voorbereiden op een en ander. Ik moet er geen tekeningsje bij maken. You gotta lick it before we kick it. Wij kicken het ook maar in omgekeerde zin, want het is hier afgelopen. No problemo, volgende week, zaterdagavond, zijn we er weer.